0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: all night long.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
2: Thank you.
1: We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
3: Tony Talbo.
4: Straks gaan we op bezoek in de grootste schatkamer van Michael Jackson. En die ligt niet in een museum. Waar dan wel? Ja, dat kom je zo te weten. Eerst muziek van Ace of Base en ook King, Love and Pride.

0: Hier zijn ze weer, hè. De verhalen achter de hits die je blijft meezingen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Iedereen kent Lady Gaga, hè. Maar wat bijna niemand weet, is dat ze een van de grootste Michael Jackson-verzamelaars ter wereld is. Ze bezit meer dan 400 originele kledingstukken van Michael Jackson. Van zijn iconische jasjes tot de beroemde kristallen handschoenen. Gaga kocht deze enorme collectie op veilingen, niet om ermee te pronken, maar om ze zorgvuldig te bewaren. Al deze schatten zitten in een klimaatgecontroleerde kamer om de stoffen in perfecte staat te houden. In de recente Michael Jackson biopicture kan je een paar zeldzame items zien uit de verzameling van Lady Gaga. En sommige van die stukken hebben dus geholpen om Michael Jackson opnieuw tot leven te brengen op het witte doek. Maar nog straffer, Lady Gaga bevestigde ooit: ik draag zijn kleding als ik aan mijn eigen muziek werk. Ze voelt zijn energie, terwijl ze de popgeschiedenis letterlijk bewaart voor de volgende generatie. Dus als je binnenkort de Michael Jackson-film in de bioscoop ziet, besef dan dat de kans groot is dat die kleding er alleen zo echt uitziet dankzij de kluis van Lady Gaga.

Top 3000 Heroes met elke dag de grootste hits uit de beste lijsten aller tijden. Earth, Wind & Fire komt eraan en The Pretenders. En straks de echte reden achter I Can't Get No Sleep in de hit Insomnia. En die is op zijn minst gezegd zeer

0: Onderweg naar die heerlijke ballad van Foreigner, I Want to Know What Love Is.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: 1995, Faithless werkt aan nieuwe muziek in een krap tuinhuisje dat toen nog dienst deed als hun studio. Producer Sister Bliss is totaal uitgeput. Ze draait elke nacht als DJ en lacht, we moeten eens een track maken over slapeloosheid, want die komt nooit meer aan rust toe. Zanger Maxi Jazz slaapt normaal gesproken als een roos. Om de juiste tekst te vinden, moet hij dus op zoek naar een moment dat hij echt geen oog dicht deed. Hij denkt terug aan een afschuwelijke tandabses dat hem nachtenlang wakker hield van de pijn. Hij kroop in dat gevoel van pure frustratie en pijn en binnen 20 minuten stond het op papier. I can't get no sleep. Geen drugs, geen wilde clubnachten, maar een ontstoken tand in een tuinhuisje. Dat was dus de brandstof voor een van de grootste dance anthems uit de geschiedenis.

0: We vieren al 40 jaar lang een feestje met een zomerhit die over de nucleaire holocaust gaat. Een song die dus al jarenlang misbegrepen wordt, die hoor je meteen na Amy Grant en Jonas Brothers.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: ga je helemaal gereed maken voor een zomersheet weekend. Sander en Veronique, zo meteen vanaf 6 uur. Sta op.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En nog zo'n meezinger. Vamos a la playa. Ja, we denken dan aan zonnecrème en vakantieliefdes. Klinkt ook als een echte zomerhit. Maar dit nummer van Rigera heeft het over de apocalyps. In de vroege jaren 80 was de angst voor de Koude Oorlog overal. De playa in dit nummer is niet de plek voor je handdoek, maar de ground zero van een kernbom. Luister maar naar die tekst. La bomba estalló. De bom is ontploft. En die warme bries die je haar doet wapperen, dat is de Brisa Radio Activa, de radioactieve wind die haar letterlijk laat glanzen van de straling. Zelfs de vissen in de zee zijn volgens de tekst fluoriserend geworden. De broers bevestigden later in interviews met Rolling Stone Italy dat ze de bittere angst voor het einde van de wereld wilden verpakken in de meest vrolijke melodie die ze konden bedenken. En eerlijk, dat is ook wel gelukt, want er is nog nooit zo vrolijk meegezongen met een nummer dat over het einde van de mensheid gaat. Vamos

0: 2 voor 6, heel goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er is een lange wachtlijst voor scholen die verbouwen.
1: Ja, in Vlaanderen. Ze moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten in Vlaamse scholen staan op die wachtlijst. Goed voor minstens 5 miljard euro, dat ligt te wachten. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers die schooldirecties indienden in 2010. De Amerikaanse vice-president Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Teheran deze week ondertekenden. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces daar. Een Iraans persbureau zegt wel dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog, als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het wereldkampioenschap voetbal is er flink gescoord in de matchen van gisteravond en afgelopen nacht. Gastland Canada verpletterde Qatar met 6-0. Jonathan David, ooit nog bij A-Gent, weet je wel, scoorde een hat-trick. Door de zege staat Canada aan de leiding in een groep voor Zwitserland dat Bosnië-Herzegovina versloeg met 4-1. Dankzij 2 doelpunten van invaller Manzambi. Een naam om in de gaten te houden op dit WK komende matchje. Zuid-Afrika met Hugo Broos pakte hun eerste punt na een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië in een toch wel zwakke match. En vanmorgen verzekerde Mexico zich van groepswinst en ook een plaats in de tweede ronde na een zuinige 1-0 zege tegen Zuid-Korea.
0: Ja, die match van Zuid-Afrika, het was eerder Hugo Boos dan Hugo Broos. Maar die man die kan zich opwinden, dat is fantastisch.
2: Nostalgie weer.
1: Moet wel opletten, hij is toch al in de
0: 70. Ja.
1: Een zonovergoten en tropische warme vrijdag, alhoewel nu zijn er nog wat wolken plaatselijk. Maxima van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevig onweren met hagel- en rukwinden soms. In het weekend schijnt de zon opnieuw volop bij 27 tot 34 graden. Het wordt nog beter. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 37 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Ik ga gaan logeren in de koelcel van de koolruit, denk ik.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are
3: Nostalgie.
2: Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
0: Het wordt smelten vandaag als een calipo in de oven. Maar dat doen we samen met de grootste hits op deze vrijdag. Fijn dat je er al bij bent. En een heel erg goedemorgen. Welkom. We are music. Ben jij ook al begonnen aan je vrijdag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: legendarisch nummer toch? De broertjes Gallagher. Die veroverden in 1996 eerst Engeland en dan de rest van de wereld met een fantastische muziek. En deze Wonderwall is toch wel echt deel van ons collectief geheugen op deze amazing vrijdag. Zometeen gaan we naar 1957 begot met Jackie Wilson en Reed Petit.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen Sander, het is alweer vrijdag.
0: Goedemorgen Hande, in mijn ravissante Veronique de Kok. Ik heb mijn schoenen aangehouden hè, vandaag.
2: Ja, liefst ja, ik mag je niet doodvallen in de studio. Hè. Hoe is het?
0: Ja, zeer goed met mij.
2: Goed.
0: Heb jij goed geslapen, klaar voor het einde van de week?
2: Ja, zo het einde van de week is altijd heel fijn. Hè? Maar zo die examenperiode ga ik toch... Eerlijk gezegd blij zijn dat hij voorbij is.
0: Maar het is volgende week nog een hele week.
2: Nee, maandag nog eentje.
0: Oh!
2: Nog eentje en het is gedaan.
0: Het is, zoals ze zeggen, er is licht aan het einde van de tunnel.
2: Ja. Voilà. Nog een weekendje doorbijten en dan zijn we er vanaf. Ja, ook in onze app zie ik al dat er een aantal mensen wakker zijn, hè?
0: Ja, Freya Dadizelen is er al bij. Goedemorgen stuurt hij. 19 graden hier al in Dadizelen. Ik heb al een verse t-shirt bij, want het zal zeker nodig zijn. En Vero, gisteren heb ik mijn schoenen uitgedaan als ik thuis kwam. Wel, Freya, ik heb dat eigenlijk ook stiekem gedaan. Wim die is er ook bij. Wim uit Sint-Job, die stuurt goedemorgen Vero en Sander. Het zal weer gigantisch warm willen worden, liever. Zorgen jullie voor wat verkoeling op de radio? En wel, Wim, daar gaan wij ons best voor doen natuurlijk. En ook Tom uit Belzelen, die is al wakker. Goedemorgen Sander en Vero stuurt hij. We zijn al aan het werk in de haven van Antwerpen. KI 1227. En aan het werk trekt Tom naar de zee om daar te gaan genieten in zijn caravan. En daar kijkt hij al enorm, enorm naar uit. Ah, wel Tom, een beetje werken en dan genieten van dat weekend. Met die ingesteldheid vliegen we de dag aan. En zometeen een biechtse of liefste verhaal van Veronique de Kok. En waar gaat dat over?
2: Toen ik op de middelbare school zat, heb ik ooit, Sander, de ontdekking van mijn leven gedaan.
0: Oh, een soort chemische wet, de wet van de kok of zo?
2: Ja, nee, chemie, daar was ik geen held in. Nee.
0: Maar over welke ontdekking dat dan wel ging, dat hoor je zo meteen.

0: Tiet meezingen met Jackie Wilson. Het zal wel zijn 13, 14 over 6 liever. Voilà, ze helemaal wakker dankzij de trompetjes van Jackie Wilson. Zometeen de Coming Arts met Sarah Jane Morris en de hit van Tom O'Dell uit 2013, dat nog steeds een van de meest gestreamde nummers ter wereld is.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
0: Maar eerst het verhaal van ons Veronique, natuurlijk.
3: En wel, Sander, toen ik lang geleden in het vierde middelbaar zat, heb ik een keer een ontdekking gedaan die op dat moment eigenlijk gelijk stond aan een grote schat vol gouden munten.
0: Oh, daar ben ik wel echt heel benieuwd
3: naar. Echt waar. Ik had het in die tijd heel moeilijk met wiskunde. Een vak dat ik niet echt onder de knie kreeg. Kaartblokken was dat dan gewoon in theorie, want de oefeningen, dat was allemaal Chinees.
0: En ik weet het, ja, de wiskunde en jij...
3: Oh, nee, dat matcht niet. Nee, dat zijn geen vrienden. Het was toen tegen het einde van het jaar en ik zat al met een ei in mijn broek, hè, want het examen ging eraan komen. Maar toen ik een keer iets vergeten was na zo'n schooldag, vond ik dat ik wel wat hulp kon gebruiken. Ik was mijn pennenzak namelijk vergeten in de klas en ik vroeg aan de leerkracht na de bel of ik nog snel mijn pennenzak mocht gaan halen in het lokaal. Hè. Nu, toen ik daar binnenkwam, geloof het of niet, zag ik iets dat open en bloot op de bureau van die leraar lag. Het examen wiskunde.
0: Wat?
3: Ja. Ik heb even getwijfeld, maar ik heb het dan toch ingekeken. Zo een paar dingen toch wel overgeschreven om mij een klein beetje toch voor te bereiden op het examen. Het was de eerste keer dat het examen een beetje vanzelf ging. Maar ik kan dus nu wel toegeven, zoveel jaar later, dat het een beetje valsspelen was.
0: Wat een kwajongenstreek.
3: Ja, zeg.
0: Heeft Veronique de Kok ooit het examen wiskunde gevonden en dat afgeschreven? En zo een
3: niet
0: beetje,
3: alles, hè, maar zo toch een klein beetje.
0: Een beetje vals gespeeld in het vierde middelbaar. Wat denk je? Biecht ze of liegt ze? Ze vertelt het zo meteen.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
12: Mannekes.
13: Bompie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie. We gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: blonde god Tom Odell aan zijn piano. Zoveel jaar na datum, al 13 jaar verder zijn we toen hij die Another Love uitbracht. En nog steeds een van de meest gestreamde nummers ter wereld.
1: Is dat echt?
0: Na 13 jaar.
1: Amai.
0: Dat is toch echt wel de definitie van tijdloos. Maar we moeten naar dat verhaal van Veronique de Kok. Heeft zij ooit haar wiskunde-examen afgeschreven? Biecht ze of liegt ze? Dat is heel simpel. Joris die zegt, ik geloof nooit dat Vero een examen zou overschrijven. Daar is ze veel te braaf voor. Ja, dan ken je ze nog niet, Joris. Frederik uit Berlaren zegt, ik denk niet dat die verhaal klopt, Vero. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een leerkracht de examenvragen zomaar laat liggen op een bureau.
1: Ja, dat lijkt mij ook.
0: En Anoushka uit Kortemark, die is heel kort. Goedemorgen, ik zie het Veronique wel doen. Groetjes.
1: Ken ik die?
0: Die bij jou in de klas gezeten, denk ik.
1: Kortemark is wel ver, hè?
0: Er is maar één iemand die het ons kan vertellen, hè, Veronique.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Wat denk jij, Sander? Zou ik dat gedurven hebben?
0: Dat is een heel moeilijke vraag, vind ik.
1: Weten dat wiskunde niet echt mijn topvak was?
0: Ah, wel, dat is hetgene dat mij over de streep trekt, denk ik. Het feit dat wiskunde echt niet... Dat is echt jouw ding niet. Ik geef soms bijles aan jouw zoon wiskunde en dan zie ik jou... Dat is ik praat Chinees
1: dat is ook zo, ja.
0: Tegen die jongen. Ja. Ik denk dat het waar gebeurd is.
1: Maar jij kent mij toch?
0: Ja.
1: Ik durf toch zo'n dingen niet.
0: Het is verzonnen.
1: Maar natuurlijk. Maar dacht je nu? Ik heb ook nooit de chance gehad om zoiets te ontdekken.
0: Wat zou je doen als je de kans kreeg?
1: Nee. Mijn karakter nu, ja.
0: Maar toen?
1: Maar toen, ik was tante Tut. Ik was een seppetrace. Dat durf ik allemaal niet. Nee. Vals. Compleet verzonnen verhaal.
0: Gelukkig dat je dat nooit gedaan had, want je had waarschijnlijk zoveel jaar na datum nu nog een berichtje van je ouders gekregen.
1: En van de prof misschien. Doe je examen maar een keer terug. Stel je voor, man. Echt waar.

0: zou over ons kunnen gaan, hè, Veronique.
1: Op dit uur nog niet, hè.
0: Shiny
1: zijn
0: happy.
1: Zelfs al wakker worden.
0: Shiny happy. Als je meekijkt via Play, dan zie je dat Veronique weer shiny en happy is, as
1: ja,
0: always.
1: Ja, shiny wel. Ik heb een gouden short aan.
0: Dat is, ja, je bent echt wel een soort wandelende bling-bling vandaag.
1: Kerstboom. Ja, wandelende kerstboom.
0: Je had het daarnet over het biechten of liegen verhaal, wat niet echt gebeurd was.
1: Ja, ja, over een examen wiskunde, waar ik heel slecht in ben natuurlijk. En ik moest mijn pennenzak gaan halen en ik zag die examens, zo gezegd, liggen in de klas. Dus ik had die zo gezegd gekopieerd.
0: Maar dat is nooit gebeurd.
1: Maar dat is helaas nooit gebeurd. Anders had ik toch wel iets betere punten gehad, denk ik.
0: Al, Linda uit Soesel die voelde zich geïnspireerd, Veronique, door jouw valse verhaal. Ja. En die vertelde dat ze in haar tijd de lerares handelszaken, recht, economie en boekhouden examenvragen had zien schrijven op papier met carbonpapier tussen.
1: Ah, zo, ertussen. Kopieerpapier. Zo,
0: ja, kalkeerpapier.
1: Ja, ja.
0: En dan heeft Linda uit de vuilbak al die kalkeerpapieren gehaald.
1: Nee.
0: Daar alle examenvragen van afgeschreven.
1: Nee.
0: Van het vierde, vijfde en zesde jaar. En die naar iedereen doorgespeeld.
1: Amai, dat vind ik wel chapeau. Hoe slim is dat?
0: Dat vind ik wel heel goed. En de dag daarna hoorde die desbetreffende leerkracht over het examen boekhouden babbelen. Dat het zo raar vond dat er zoveel leerlingen geslaagd waren. En dat iedereen zo goede punten had.
1: Ja, ze. Oh, dat vind ik wel goed.
0: Ja?
1: Amai,
0: zou je blij zijn als Maxou dat zou doen, zo examenvragen?
1: Nee, maar wel als hij zo'n vragen zou doorgekregen hebben.
0: Dat is geen enkel probleem.
1: Nee, dat niet. Dat kan hij niet aan doen, hè. Hij krijgt die berichten ineens binnen. Als een geschenk uit de hemel.
0: Zo deus ex machina.
1: Ja, voilà.
0: Zometeen hebben we weer een ja-nee-vraag uit de actualiteit. En ook die gaat over de examenperiode. Ja, en over wat je dan juist aandoet. Dat hoor je na Billy Ocean en na Vanessa Carlton.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
2: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
6: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Wij zijn de Romeo's.
13: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
12: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: week lang heb ik gedacht dat ik dit kon spelen. Op de piano. Ik heb dat een week geprobeerd.
1: En?
0: Dan heb ik het opgegeven.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Ieder zijn talent.
1: Oh, mannetjes. Het is iets al voorbij. 7:15. Goedemorgen. Ja, en je hoort het al. Het is tijd voor onze tafel van Sander en Vero. Ja, ik ben nog altijd blij dat we dat in het leven hebben geroepen. Hè. We gaan altijd even verder op een onderwerp uit de actualiteit. En wat ons vandaag is opgevallen. Nu moeten studenten die een mondeling examen afleggen deftig gekleed zijn. Dat is een beetje de vraag. Hè. Dus wie aan een mondeling examen denkt, die denkt natuurlijk aan, allez, hopelijk, aan een deftige outfit. Studenten op hun paasbest gekleed, strak in het pak. Maar hoe belangrijk vinden zij en hun docenten die dresscode nog? Zeker nu het kwik richting heel zomerse temperaturen stijgt en het echt wel heel warm is, kunnen die okselvijvers misschien wel een opwachting maken. Hè? Officiële richtlijnen voor kledijheid tijdens mondelingenexamens zijn er niet echt. Klinkt het vandaag opvallend vaak bij Vlaamse universiteiten en hogescholen. Sommige faculteiten geven nog adviezen en hier en daar weten proffen een nette outfit te appreciëren, maar afdwingen kan dus duidelijk niet. De officiële examenreglementen reppen er met geen woord meer over. Ik snap het wel met dat weer.
0: Ja, de vraag van vandaag is dus, moeten studenten die een mondeling examen afleggen, dat is dus middelbaar, laatste jaren, of
1: ja,
0: hoger,
1: ja, ja,
0: moeten
1: ja, ja,
0: die deftig gekleed zijn? Dus zoals vroeger een kostuum, een das, kostuumschoentjes. Of mag dat in deze zomerse tijden...
1: Met een bermudakken of zo.
0: In een short of een licht kleedje.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik zoal weet wat de mening van Veronique is. Maar wat vind jij? Laat het even weten in de nostalgie-app. Moeten studenten dus nog in kostuum of in
1: deftig gekleed.
0: Deftig gekleed. Naar hun mondeling examen komen? Ja of nee? Laat het even weten. En na 7:00 gaan we erop verder. Hè. Veronique is al aan de kant. Kijk, ze is al met argus ogen aan het wachten.
1: Nee, ik ben aan het denken.
0: Dan ga ik u even laten.

0: Céline Dion en It's All Coming Back To Me Now. Ja, we hebben hier eigenlijk het kot afgebroken, Veronique de Kok.
1: Ja, we hebben even geplaybacked.
0: Het was echt wel... Het was playback. Ondertussen Christine Deloor die zegt, wat een mooi spektakel, Sander en Vero, laat jullie gaan. En wie zei het hier nog? Het is Luc, die zei de beste dance moves ever. Fijne dag, Luc.
1: Oh, die mensen zijn allemaal aan het kijken. Ik moet mij echt leren inhouden.
0: Je moet je inderdaad leren inhouden. Maar Dancing with the Stars mag wel bellen, dat is nu wel duidelijk.
2: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
0: Nog zo goeie.
1: Hit me, baby, one more time.
0: Na 7 uur hoor je Britney Spears met Baby, One More Time. En hebben we het natuurlijk verder over onze ja-nee-vraag van de dag. Ja, moeten studenten...
1: Moeten die deftig gekleed zijn tijdens een mondeling-examen? Zeker met deze temperaturen. Dat is een beetje moeilijk, hè?
0: Mag dat ook in een shortje? Laat jouw mening nog horen in de app. En na 7 uur hoor je die van Veronique de Kok.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er zijn lange wachtlijsten voor scholen die verbouwen.
4: Ja, in Vlaanderen meer bepaald. Ze moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn ook verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten in Vlaamse scholen staan op de wachtlijst. Goed voor minstens €5 miljard. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw. Maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het handelt nu al dossiers die schooldirecties indienden in 2010. De Amerikaanse vice-president Vance reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. Het WK voetbal dan. Daar is flink gescoord in de wedstrijden van gisteravond en afgelopen nacht. Gastland Canada verpletterde Qatar met 6-0. Jonathan David, ooit nog bij A-agent, scoorde een hat-trick en door die zege staat Canada aan de leiding in de groep voor Zwitserland, dat Bosnië-Herzegovina versloeg met 4-1, dankzij 2 doelpunten van invaller Manzambi. Een naam om in de gaten te houden op dit WK de komende wedstrijden. Zuid-Afrika dan, met Hugo Broos, pakte een eerste punt na een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië. En vanmorgen verzekerde Mexico zich van de groepswinst en een plaats in de tweede ronde na een zuinige 1-0 zege tegen Zuid-Korea.
2: Nostalgie weet.
4: We genieten van een zonovergoten en tropische warme vrijdag. Meer details bij Erwin straks om 7:30. Maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat de plaatselijk onweren, stevig zelfs, met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt die zon volop opnieuw bij 27 tot 34 graden, maar opnieuw kans op stevige onweersbuien. En maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en tropisch warm tot 37 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
5: Thank you.
2: We are
3: Nostalgie.
2: Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen. Vrijdag, dat heeft toch iets magisch, hè? Plots lijken zelfs de files een beetje minder erg. Het weekend staat al met 1 voet voor de deur. Dus draai de radio wat luider en begin het.

0: is hier wel schijf na schijf vanmorgen, hè? Dat is toch top.
1: Ik heb mijn ochtendgymnastiek eigenlijk al achter de kiezen.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, bijna 7:04. Fijn dat je al wakker bent. Ik hoop vooral dat je stem ook al een beetje gesmeerd is voor die amazing vrijdag vandaag. Hè? Want het weekend staat voor de deur. Misschien heb je wel leuke plannen bij dat heerlijke weer. Wel, zondagavond is in ieder geval weer supporter voor onze duivels. Dat staat vast. Hè? Want ze spelen tegen Iran, hè, Sander?
0: Tegen Iran, inderdaad. Tweede match op het WK voetbal van onze Rode Duivels.
1: Yes.
0: En maandag bellen we dan, zoals na elke match, met onze WK-watcher Frank Boeks.
1: Ja.
0: En kan jij ook weer een fantastische Weber barbecue winnen die je mag gaan afhalen bij Safti in Wetteren. Hoe doe je dat? Heel erg simpel. Je stuurt jouw pronostiek door voor de match van komende zondag. België-Iran, hoeveel dat je denkt. En je stuurt ook meteen de minuut waarin de eerste goal zal vallen.
1: Ja.
0: Heb je al een idee, Veronique? Heb je al een pronostiek zelf?
1: 2-1.
0: 2-1?
1: Ja.
0: En in welke minuut de eerste goal?
1: 27e minuut.
0: Ik ga voor 5-0. En ik zeg
1: 5-0?
0: Ja, in de zevende minuut al een eerste goal.
1: Oeh, dat is wel verpletterend.
0: Ja, zo ben ik, hè. Okay. En zo zijn de Rode Duivels
1: is
0: ook.
1: Is Iran zo slecht dan of zo?
0: Iran is nu wel niet het beste voetballer ter wereld.
1: Ik heb absoluut geen enkel idee. Maar je maakt dus kans, hè. Maandag op die barbecue. Die gaat wel van pas kunnen komen, denk ik, de komende week. Het enige wat je moet doen is via de app even sturen wat jouw pronostiek is. En natuurlijk ook die minuut wanneer die goal gaat vallen.
0: Voilà, inderdaad.
1: Maar wij hadden het vanavond. Wij hadden het vanochtend. Ook over onze vraag aan de tafel van Sander en Vero. Dat ging over hoe je gekleed mag zijn tijdens de mondelinge examens nu met deze warme temperaturen. Deftig gekleed, meestal is dat in kostuum. Maar ja, is dat nog wel van deze tijd?
0: Hè? Dat is een beetje de vraag. Laat ons alvast de bordjes eens boven halen.
1: Ja.
0: Veronique, wat vind jij? Moet je nog steeds deftig gekleed? Ja, ik zie dat bordje niet al omhoog gaan.
1: Ja.
0: Onze producer zegt nee. En ook ik zeg...
1: Uiteraard zeg jij
0: nee. Ja. Waarom zeg jij ja? Kostuum.
1: Oh, ik vind dat... pas op, je hebt kostuums. Ik zeg nu niet dat je in een winterkostuum moet gaan. Hè? Maar je hebt toch een linnenkostuumetje. En met je mondelingexamen, dat is uw moment om te shine, om je kennis te laten zien aan uw prof. Doe dan alleen een broekje mee een fijn nemmetje aan. En als je dan binnengaat in je klaslokaal, dan doe je even je linnenblazer aan.
0: Dat snap ik.
1: Even uw moment om te shine.
0: En bij ons was het in de middelbare school was het echt kostuum. Iedereen kostuumschoenen.
1: Ah,
0: maar toen ik op de unief kwam, deed niemand dat nog.
1: Echt?
0: Iedereen ging eigenlijk in vrij normale kleren naar een examen, een mondeling examen. Dus ja, daar heb ik wel gezien en geleerd.
1: Maar bij ons op school, ik zie dat dan, het middelbare van de jongens, die moeten dat.
0: Ja.
1: Dat is verplicht.
0: Ik heb natuurlijk taal- en letterkunde gestudeerd. Hè. Een soort bakfietsrichting, dus allee, dat is, kwam iedereen met blauw haar naar het examen.
1: Oké, dan.
0: In de app was er Dietrich uit Zeelen, die had ook wel een goede mening, vond ik.
1: Moet je deftig gekleed zijn voor een mondeling examen? Ik vind van wel. Eigenlijk kan je het al zien als voorbereiding op het echte leven, want solliciteren en werken in veel functies, dat doe je ook niet in je short. Dat klopt wel. Hè. Carolina uit Schoten, die had ook een bericht gestuurd. Zomers met een mooi hemdje en een bermuda kan prima. Of voor de meisjes ook gewoon een leuk kleedje. Als ze voor eeuwige lichtgrijze jogging die dag maar thuis laten. Dat snap ik ook wel. Ja.
0: En ondertussen hebben we ook nog Sam Smet uit Neerlinter aan de lijn. Goedemorgen, Sam.
3: Goedemorgen, Sander. Goedemorgen, Veronique.
1: Hey, wat vind jij dat de jeugd aan moet tijdens een mondeling examen?
3: Ik ben volledig team Veronique in dit geval. Ik heb dat zelf ook moeten doen. Ik heb wel een gip moeten voorstellen, want dat was ook een kostuum.
1: Ja.
3: En je ziet, uiteindelijk ziet een nieuwslezer ook niet in een t-shirtje het nieuws presenteren.
1: Ja,
3: het hangt er echt wel vanaf in welke functie dat je, of in welke hoedanigheid dat je iets moet voorstellen.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik vind, dat hoort erbij. Je ziet een minister ook niet in een t-shirt en een short naar het parlement komen. En ik ben zelf ook onderweg naar het werk in een warme, lange jeans.
0: Oh, Sam.
1: Nou, warme jeans, Anton. Maar jongen, toch. Nee, maar Sam, maar wel een feit is, ik weet nog heel goed, toen ik bij VTM werkte, die nieuwslezers, inderdaad, langsboven zag je zo een kostuum met kravat en een blazer, maar langsonder hadden die wel een short aan.
3: Dat kun je niet zien, hè?
1: Nee, dat kun je niet zien. En ik denk, tijdens de coronaperiodes heb ik ook heel veel meetings gezien, zo online. En dan zag ik toch ook thuis mensen met een blazer zitten. Met toch ook een shirtje daaronder.
0: Ja, dat snap ik. Maar Sam, je hebt me eigenlijk wel overtuigd. Ik vind nu ook wel, doe dat kostuum maar gewoon terug op de mondelinge examens.
1: Maar ja.
0: Een leuke traditie toch.
1: Voilà.
0: Heb je zelf kinderen, Sam?
3: Voilà. Ik heb er twee en er is een derde op komst.
0: Okay, proficiat allereerst. Leg maar al de kostuumetjes klaar voor als ze zelf mondeling examens hebben, hè, Sam.
3: Lopende rekening.
1: Ja,
0: geniet van de dag en ik hoop dat je niet helemaal wegsmelt in die jeansbroek. Merci, Sam. Welkom bij de club.

0: Het was de tijd dat Jaap Reesema zichzelf nog Jake Reese noemde.
1: Maar ik vind die wel iets hebben.
0: Maar wat vind je een betere artiestennaam? Jaap Reesema of Jake Reese?
1: Jake Reese, dat klinkt internationaler.
0: Ja, dat, maar ja, dat is waar.
1: Nee?
0: Ja, dat is waar.
1: Als je dan toch een carrière wil in de muziek, dan zou ik internationaler willen klinken, ja.
0: Maar nu zingt hij het Nederlands natuurlijk en dan is Jake Reese wat...
1: Ja, oké, okay, dan niet.
0: Voor marketingadvies één adres, Veronique de Kok natuurlijk. Het wordt warm vandaag, Veronique. Heel warm.
1: Ja, inderdaad, heel warm. Niet alleen met die heerlijke muziekje natuurlijk, maar ook letterlijk meer dan 30 graden. Het was eigenlijk gisteren ook al een beetje zo, hè. Straks eens bij onze Erwin horen of we toch ergens verkoeling kunnen vinden, hè?
0: Ja, ik zit ook met een enorme vraag, want ik ga vanavond eten met vrienden, maar ik heb gereserveerd op het terras.
1: Oh, dat is toch de max?
0: Ja, maar ik hoorde nu net dat het kanonweer vanavond.
1: Ah ja. En ik is het overdekt?
0: Dat denk ik niet eigenlijk. Dus ja. We gaan dat eens vragen aan Erwin zo meteen. Of ik ben pasta met hagelbollen aan het eten vanavond.
1: Ja, ik heb gisteren ook regen gehad, gisteravond.
0: Op het terras ook?
1: Nee, ik moest werken in Sint-Truiden. En onderweg terug naar Antwerpen, rond een uur of 10 was het ook aan het regen.
0: Dat zit je in de auto, hè? Dat is niet zo erg toch?
1: Ja, maar dat waren serieuze regenvlagen.
0: We zullen eens kijken bij Erwin wat het vanavond wordt.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Mama, is mijn brood al klaar?
10: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
11: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
9: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
12: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
12: Hoogstraten aardbeien.
14: Zeg, schat.
15: Ja?
14: Waar is die staanlamp naartoe?
15: Ah, die is kapot gegaan.
14: Oei, en onze relax?
15: Ook kapot.
14: Ook kapot?
15: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
14: Ja.
15: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
15: Nee. 1 adres.
14: Oh.
16: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
17: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers... Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
18: Goedemorgen, Harold Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Eén heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: ABBA en Money, Money, Money. Zometeen Jesus He Knows van Genesis.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, maar eerst gaan we even naar onze weerman, hè, Erwin. Goedemorgen. Vertel eens, hoe heet gaat het vandaag worden?
3: Ja, vandaag wordt misschien wel de warmste dag van het jaar met straks 34, lokaal 35 graden. Mm-hmm. En het zou me niet verbazen dat we ergens, bijvoorbeeld op de Mechelse Heide daar in Maasmechelen, een 36 graden op de thermometer toveren. Ja, het is warm, heel warm, heet. Ja, eerst is het wel zonnig, hè. Er is momenteel weinig aan de hand. Maar in de loop van de namiddag en avond komen felle onweersbuien tot ontwikkeling. Die komen uit Frankrijk, die drijven Vlaanderen binnen. In combinatie met deze temperaturen moet ik echt wel waarschuwen voor lokaal wateroverlast, hagel, en dat kunnen weer van die fameuze hagelbollen zijn. Weet je nog, van enkele weken geleden? Ja, ook zware windstoten. Wees dus voorzichtig als je vanavond of vannacht nog iets of wat in open lucht wilt doen.
2: Wacht, Sander, je had wel iets gepland vanavond.
0: Ja, wel, is het ook Antwerpen stad, Erwin? Hoe ziet dat eruit voor vanavond? Want ik heb een etentje op een terras.
2: In open lucht.
0: In open lucht.
3: Ja, ik zou misschien je weer-app toch goed in de gaten houden, die buienradar en toestanden. Het is niet te voorspellen waar precies het gaat gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat er hier en daar zeker regio's zijn, ja, die ook met de schade zullen te maken krijgen. Dus Sander, wees een beetje voorzichtig, man.
0: Komt in orde.
2: Het gaat een heel kort ineken misschien worden, wie weet. Goed, dat weten we dus voor vandaag. En dit weekend blijft het even zonnig en warm.
3: Ja, morgen zijn die onweersbuien wel het land uit. Het wordt droger met nog kans op één enkel buitje. Maar ik denk dat die buien niet meer zo spectaculair zullen zijn als vandaag. En toch weer veel zon morgen bij 30, 31 graden. Meer zomer, hoogzomer zelfs op zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Veel zon en die oven die blijft maar openstaan met temperaturen van 34, 35, 36 graden. Ja, ik denk dat ze daarboven vergeten zijn dat deurtje van de oven dicht te doen.
2: Oké, dankjewel, Erwin.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
4: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok.

0: Allee, we zijn al klaar voor de mis op zondag met Jesus, He Knows Me. Stel je voor dat ze dat in de kerk zouden draaien.
1: Hé, hey, maar dan zou volk naar komen zien. Ze terug.
0: Kerken zouden terug vol zitten. Ondertussen is het 8:40.
1: En dat betekent natuurlijk tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Als je bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is. Want veel bouwbedrijven die passen die al maar vaker aan tijdens de werken. De materialen die ze gebruiken worden al maar duurder. Door de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen. De Britse premier Starmer die krijgt het al maar heter onder zijn voeten. Want de belangrijke en populaire partijgenoot bij Labour, Andy Burnham, die zetelt nu in het Britse lagerhuis na tussentijdse verkiezingen waar hij premier Starmer kan uitdagen en misschien wel opvolgen. Want een deel van de Labour-partij wil dat Burnham, 56 jaar, Starmer opvolgt als premier. En jullie kennen ongetwijfeld de Doggy Bag.
1: Yes.
2: Jawel, die verandert nu officieel van naam naar Restjeszak.
0: Dat is een lelijke naam.
2: Minister Beenders wil de voedselverspilling namelijk in de restaurants verminderen. Want terwijl we thuis minder eten weggooien, gebeurt dat in de horeca nog veel te vaak. Daarom wil minister Beenders dat als je je bord niet leeg eet op restaurant, je de overschot mag, of beter moet, meenemen naar huis. In dus zo'n restjeszak. En dat niemand in het restaurant je nog raar aankijkt als je met die overschotjes naar huis gaat, opgeruimd staat netjes, nietwaar?
1: Ja, maar ik vind die benaming restjeszak nu echt niet flatterend.
2: Ja, maar doggybag?
1: Dat is toch schattig.
0: Zijn jullie mensen die doggybags mee naar huis nemen?
2: Jamais de la vie.
1: Ja, en wel, pas op. In Spanje, als ik... Ja? Wacht. Ik ga dat even nuanceren.
2: Ik luister.
1: Als je met mijn ouders gaat eten...
2: Ja?
1: Dat zijn hele culinaire Bourgondische mensen. Die bestellen heel veel. Maar natuurlijk kan je dat niet allemaal opeten.
2: Nee.
1: Dus wij nemen wel altijd zo een doggybag mee.
2: Ja, ik vind dat een beetje... Mag ik het zeggen? Ik vind het een beetje marginaal.
1: Ah, oei. Maar ja, ik ben dan ook een heel marginale. Hè. Sorry.
2: Ja. Nee, we hebben het over... Ik doe dat nooit. Ik heb dat ook nooit zo geleerd.
1: Als dat echt heel veel nog is, dan doe ik dat wel.
0: Ja, als je nu een halve pizza over hebt, Bart, ga je dat toch niet wegsmijten?
1: Nee,
0: ja,
1: dat neem ik niet mee.
2: Ik ben zo, ik durf dat niet vragen zelfs.
0: Allee, ik zal volgende keer je handje vasthouden.
2: Ja, graag.
0: Vanmiddag hier in de cafetaria zal ik je handje vasthouden. En zal ik op een
1: zo'n marginaal kantje, dat mag.
2: Voilà. Kijk er naar uit.
3: Sta op met Veronique de Kok.
0: Moet natuurlijk op de knop duwen als ik een plaat wil starten. We krijgen trouwens straks nog leuk bezoek van K3. Die komt eraan.
1: Ze zijn hier al, hè.
0: Je hoort ze na de Jacksons met Can You Feel It. Ik ga maken dat ik op de juiste knoppen duw, Sabine.
1: Je bent...

0: De Jacksons vragen zich af of je Philip kent. Dus Can You Feel It eigenlijk? Je hoort er ook een beetje Can You Feel It in.
1: Maar jij hoort altijd andere dingen in platen.
0: Ja, ik hoor van alles.
1: Man, toch.
0: De stemmen in mijn hoofd zeggen dat het ondertussen 7:08 is.
1: Inderdaad. En we hebben ook meteen een heel schoon volk in onze studio. Goedemorgen, K3.
2: Goedemorgen.
1: Ah ja, K2 eigenlijk. Ja. Hè, vandaag. Ja. Ja, Marten die is er niet bij. Die is in zwangerschapsrust. Hoe is het met haar?
2: Goed hoor.
3: Goed.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Aan het genieten op haar roze wolk zo.
2: Ik denk het wel. Voetjes omhoog vooral. Even zo.
1: Even platte rust, even niks rusten, doen.
0: Ja, binnenkort komt er nog een nieuw kindje aan natuurlijk. Ik vraag me af, hebben jullie al een cadeautje in gedachten?
2: Oh. Daar hebben we nog niet aan gedacht.
3: Dat is goed dat je het zegt. Ah, ja. We moeten nog even brainstormen, denk ik.
2: Ja, dat is waar.
1: Hoi.
3: Maar we gaan het nog niet
1: doen, doen, anders kan ze het horen.
2: Ja, misschien
0: luistert
2: ze mee.
0: Misschien iets nostalgisch of zo, dat is altijd wel leuk.
2: Ah, dat is wel tof.
0: Iets met Diddle of zo, dat is toch van vroeger?
2: Diddle papier.
3: Maar wel niet met geur.
1: Dat is duidelijk van voor mijn tijd. Okay. Jullie zijn hier natuurlijk om jullie nieuwe zomersingle voor te stellen, die heel nostalgisch is ook eigenlijk, voor jullie jeugd. Daar gaan we het zo meteen even over hebben, hè.
0: Voilà, die hoort hij na Mika en Sinead O'Connor met Nothing Compares to You.
4: Het weekend van nostalgie.
5: Dat is veel muziek.
4: Nee, echt heel veel.
5: Het Nostalgie Hitweekend.
4: Met non-stop de grootste hits
6: en geen getetter.
5: Ook dit weekend bij Nostalgie.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Breng de zomer in huis.

0: en genieten samenkomen.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Goedemorgen, kwart voor acht ondertussen op deze vrijdag. Het weekend staat weer voor de deur. En die vrijdag is meteen een stuk schoner hier geworden met twee stralende dames hier bij ons. Hanna en Julia. Ja, de dames van K3 staan hier nog. Goedemorgen nog eens.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie staan weer aan de start van een hele drukke zomer, denk ik. Er komen heel veel optredens aan met natuurlijk jullie nieuwe zomersingle.

0: De zomer van Oja Lele. Mm-hmm. Een song die eigenlijk terug gecatapulteerd wordt naar jullie jeugd, toch?
1: Eigenlijk wel, absoluut. Ja, het nummer is eigenlijk geschreven van neem me nog één keer mee naar die bloedhete zomer van Oja Lele. Dat was 2003 dat nummer uitkwam en dat was een hittegolf.
0: En waren jullie al geboren dan?
1: Jullie, net.
2: Dus ja, daar is het liedje inderdaad ook een beetje op geschreven. Ja. We hebben alle drie een volledig eigen coupletje. Mm-hmm. Waarin we zingen over hoe oud wij zelf waren op dat moment tijdens die bloedhete zomer.
3: Hoe oud was jij, Hannah, tijdens de zomer van Oja Lele?
1: Ik denk 9. Allee, tussen 9 en 10.
3: En weet je er nog iets van die 2003 zomer?
1: Ja, we gingen altijd naar Frankrijk. En ik heb echt nog het eerste mapje op mijn computer bij mijn ouders met foto's digitaal is van dat jaar.
0: Oh,
1: dus toen
0: tof.
1: Zijn wij begonnen met niet meer zo te ontwikkelen, maar echt op te laden op de computer.
3: Amai.
1: Dus dat herinner ik mij nog zo van het digitale tijdperk is toen begonnen.
3: Pure nostalgie eigenlijk.
0: Jullie treden natuurlijk op door weer en wind. Nu ook met die hete temperatuur, zoals vandaag. Hoe zorgen jullie eigenlijk dat je zo niet van je zus verdraait, dat je zo niet flauw valt?
2: Oei.
1: Ja, wel weten, dat is nu een stom tippetje, maar zo, voor baby's hebben ze ORS als die diarree hebben.
0: Ah, ja.
1: En dat is zo'n zakje dat je bij je water doet, zouten en mineralen.
0: Ja, ja, ja.
1: En soms op pittige dagen bij K3, dan durf ik zo'n zakje van Julien stelen. En
0: voor jezelf pakken dan zo.
1: In een waterje. Dat is wel vies, maar dan heb je zo je zouten en je dingen en dan blijft
0: het
1: wel. Het
0: geeft wel een opkikker.
1: Ja, dat, je voelt dat niet mega hard of zo, maar dan weet
2: ik
1: je wel
2: dat
1: wel van alles
2: als
1: is aangevuld of zo. Ja. Ja, het is niet zoals bij een Red Bull of zo, dat je zo... Allee, ik weet het niet.
0: Nee, ineens wakker staan.
3: Anne van K3 steelt zakjes van zoon om zomer door te komen. Als ze dat allemaal meeluistert...
1: Ja, lap, hang eraan.
3: Ze hebben al de nieuwe cover.
0: Ja, zeg, we zijn het al een drukke zomer. Niet alleen met optredens, gewoon, maar ook nog voorstellingen van die musical Doornroosje. Hebben jullie eigenlijk nog een klein beetje vrije tijd zo? Kunnen nog een beetje genieten ook van iets?
2: Ja.
1: Absoluut.
2: Ik vind wel dat er eigenlijk nog vrij veel tijd is tussendoor.
1: Ja, de weekends zijn altijd druk, maar in de week hebben we het rustiger. Dus
0: ja, en wat doen jullie dan zoal? Als je vrije tijd hebt, wat is dan zo de besteding?
1: Ja, ik vind, zoals nu, als het zo mooi weer is, dan leg ik mij gewoon buiten in het zonneke met een boekje.
3: Zalig.
1: Dus, ja, dat is vakantie in eigen huis. Ja. En iets gaan eten, iets gaan drinken. Het stomme is soms wel dat als je belt naar iemand van kun jij nu iets doen, dat iedereen aan het werken is terwijl wij vrij zijn.
0: Ja.
1: Maar daardoor kun je wel goed opladen. Je kunt thuis zo van alles in orde maken, op je gemakje. Dus mijn dagen vullen zichzelf meestal.
0: Ja, en jij geniet ook wel van de thuis zijn nu, hè?
2: Ja.
3: Je bent verbouwen.
2: Mijn rustdagen zijn niet echt rust. Eigenlijk vind ik werk nu even rust. Want ik kom steeds helemaal uitgeput op werk van mijn verbouwing. En dan denk ik, oh... Even relaxed, een normale dag tussen aanhalingstekens.
3: Ja, je bent met jouw vriend Louis natuurlijk een huis aan het verbouwen. Doen jullie veel zelf? Ben jij zo iemand die dan de behang van de muren trekt en begint te shoppen en zo?
0: Nice.
2: Absoluut. Ja, we hadden zoiets van hoe meer we zelf kunnen doen, hoe beter. En we hebben een hele fijne aannemer die gewoon zegt, ik heb graag dat het zo en zo gebeurt. En dan zeggen wij, oké, leg ons maar uit hoe het moet. En dan zullen we het zelf doen.
0: Ah,
2: en dan
0: tof.
2: Geeft hij ons het materiaal. En dan maak ik samen met papa zelf de rachels voor uiteindelijk de gyprok op te zetten.
0: Ja. Dat is wel de ideale relatietest, hè? Nog spanningen in het gezin?
2: Nee.
1: Dus u en uw papa gaat dat eigenlijk.
2: We hebben wel één discussie gehad tijdens het vloeren. We moesten zo zelf het laminaat waar we aan het klikken. En op een gegeven moment, die legt twee... tegels met dezelfde patronen naast elkaar. En in mijn hoofd kan dat niet.
0: Klopt ze niet.
2: En die had dat ook niet echt benoemd. En vervolgens kreeg ik een kwartier later een inzinking. Want we waren al een rij verder. En ineens zie ik dat daar twee dezelfde patronen naast elkaar liggen. Maar ik, wat dat betreft, dan krijg ik...
0: En wat doe je dan? Terug eruit?
2: Ja.
0: Ah ja.
2: Terug eruit. Dat ligt er voor altijd.
3: Dat is herkenbaar voor heel Vlaanderen, denk ik. Een kleine crisis tijdens het verbouwen. Hanna, jij kan dan ook nog komen helpen in de verbouwing? Wat schilderen of zo?
1: Ja. Als dat nodig is, wil ik dat je dus doet.
2: Maar Hanna kan wel heel goed ordenen.
1: Ja.
2: Die doet dat graag. Zo organiseren alles bij categorieën.
3: Dus als de kasten moeten gevuld worden, dan kan je Hanna. Dames, we gaan luisteren naar jullie nieuwe single. De zomer van Oja Lele. Moeten we nog iets weten voor we hem draaien?
1: Nee, het meeste is gezegd. Hè. Het gaat een beetje over ons, waar we zaten toen. Dus het maakt het wel extra nostalgisch.
3: We gaan even naar de zomer van 2003. Een bloedhete zomer, net zoals vandaag. Och, we beginnen met de panfluit.
0: Ja, zo goed.
3: Dat hoor ik al graag. De zomer van Oja Lele is dit van K3. Goedemorgen.

0: K3 en de zomer van Oja Lele. Anne Meuse laat al weten, wauw, klinkt super vrolijk en zomers. En ook Sonja uit Sint-Niklaas die zegt, mannetjes, mijn kleinkinderen gaan hier zot van worden. Ik denk dat ik dit nog veel ga mogen horen.
1: Oh, zo leuk.
2: Ja, ja, leuke reacties in onze app natuurlijk.
0: Onze app.
2: Onze app, want ik wou hennen. Ik wou Hanne zeggen natuurlijk. Hadden Julia van K3, dikke merci om langs te komen. Heel veel succes nog. Hebben jullie nog drukke plannen vandaag?
1: Ja, we gaan nog wel wat interviewtjes doen. We hebben ook een dansles tussendoor, dus de dag zit aardig vol.
2: Ja, de choreo van deze plaats zat er al duidelijk in, want jullie waren heel synchroon aan het meedansen zo bij deze plaats. Heel goed, heel veel succes deze zomer met alle voorstellingen. En tot volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Veel succes met de verbouwingen. En als er nog eens vloeren verkeerd zitten, het komt allemaal goed, Julia. Geen paniek, het komt allemaal goed.
1: Dankjewel. Ik neem het mee.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
9: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
9: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
9: Fak. Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
12: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
9: Op sunweb.be.
13: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
14: Formidabele goal!
13: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
14: Daar is hem!
13: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
15: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.
2: Goedemorgen, 3:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, dramatisch lange wachtlijsten voor scholen die verbouwen.
17: In Vlaanderen zijn dat die scholen. Die moeten soms tot 16 jaar lang wachten op subsidies om te verbouwen of te renoveren. Veel gebouwen zijn verouderd en de bouweisen verstrengen ook vaker dan ooit. Ruim 2300 bouwprojecten van Vlaamse scholen staan op de wachtlijst. Ook al investeerden de opeenvolgende Vlaamse ministers van Onderwijs extra geld in die scholenbouw, maar het Agentschap voor Infrastructuur kan alle aanvragen gewoonweg niet volgen. Het behandelt nu dossiers die schooldirecties indienden in 2010... Dat is 16 jaar geleden, inderdaad. En als je zelf bouwt of verbouwt, dan hou je best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is, want veel bouwbedrijven passen die al maar vaker aan tijdens de werken zelf. Want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder door die oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen.
0: Dat zullen we aan Julia van K3 moeten laten weten. Die zit midden in een verbouwing.
17: Ja, ik heb dat gehoord.
0: Goed nakijken, die facturen.
17: Ja, maar dat steekt niet op een centje zeker, hè. De Amerikaanse vice-president Vance die reist nog niet naar Zwitserland om met Iran te praten over de uitwerking van het vredesakkoord dat de VS en Iran deze week ondertekenden. Het is ook niet duidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. Een Iraans persbureau zegt dat Teheran pas met de Amerikanen wil onderhandelen over een einde van die oorlog als de VS zich aan de afspraken houdt uit het basisakkoord. En op het WK voetbal staat Mexico als eerste in de tweede ronde of de 16e finales na een 1-0 zege vanmorgen vroeg tegen Zuid-Korea. En dus 6-6 na twee matchen. Ook Canada zette een serieuze stap naar de volgende ronde na een 6-0 overwinning tegen Qatar afgelopen nacht. En Zwitserland versloeg gisteravond Bosnië-Herzegovina met 4-1. En Zuid-Afrika met Hugo Broos pakt hun eerste punt na 1-1 tegen Tsjechië.
13: Nostalgie weer.
17: Het is een zonovergoten en tropische warme vrijdag. Maxima van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en ook avond gaat er plaatselijk stevig onweren met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt die zon volop opnieuw bij 27 tot 34 graden. Maar opnieuw kans op stevige onweersbuien. Die 37 graden is voor maandag en dinsdag. Dan blijft het ook zeer zonnig en tropisch warm. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
18: Thank you.
13: We are
18: Nostalgie.
13: Sta op met Veronique de Kok.
15: Veronique en Sander.
2: Goedemorgen, het is vrijdag. Hè? De enige dag waarop we al weekendplannen maken voor we goed en wel wakker zijn. Nog één werkdagje, nog maar één meeting. En dan denk ik van alles is

0: Nee, je hoeft nog zeker niet naar huis vannacht. Blijf dan maar even hier op deze Amazing Vrijdag. Ondertussen is het 7:07. Goedemorgen. En van het ene bezoek gaan we naar het andere. Robbe, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Zeg, zit jij 2K aan het volgen?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Wil dat ook zeggen, 's nachts de matchen?
1: Nee, maar zo 's morgens, als mijn zoontje al wakker is, dan durf ik eens meepiepen.
0: Ja. Ah, toch wel, ja.
1: Ja.
0: En wel, wij mogen hier bij elke match van onze Duivels weliswaar een echte barbecue weggeven. Luisteraars, die moeten hun pronostiek doorsturen via de app. Dus doe dat zeker nog, hè, want zondag spelen ze weer. Wat denk jij, Robbe, dat de uitslag van de match is? België-Iran van nu zondag? Met de minuut ook van de eerste, van het eerste doelpunt. Dat moet erop.
1: De minuut van het eerste doelpunt. Ja. Ik heb 3-1 ingevuld.
0: Ja.
1: We gaan 0-1 achterkomen en dan gaan we ze kapot maken.
0: Oké.
1: En de minuut van het eerste doelpunt is minuut 13.
0: Dat is wel redelijk snel, hè?
1: Ongeluksdoelpunt.
2: Snap ik.
1: Even wakker worden en let's go.
2: Stuur ook gerust jouw pronostiek nog door in de nostalgie met die minuten erbij. En wie weet ben jij maandag wel de eigenaar van een mooie Weber-barbecue die je bij Safti in Wetter mag gaan halen.
0: Oké, Robbe, je volgt het WK, maar je hebt ook vooral de rest van de Actua gevolgd deze week, hoop ik.
1: Ja, zeker. Dat heb ik gedaan.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Ik denk het.
0: Let's go.
1: De Verenigde Staten knalden op het WK 4 keer op doel. Heel indrukwekkend, aangezien ze voor elke knal toestemming moeten vragen aan Israël. Op het WK scoorde Messi een hattrick. Ja, mijn vriendin scoorde ook 3 keer bij de Nederlandse buurman, maar dat is gewoon de Patrick.
0: Allee.
1: Australië telt meer dan 250 miljoen konijnen en de virussen waarmee ze de populatie vroeger onder controle hielden, werken niet meer. Ja, ze gaan nu te raden bij Blanka Vlasic hoe zij van haar poepkonijn is afgeraakt. Ruben van Gucht heeft deze week weer... Ah nee, hij was deze week niet nieuws mee iets.
2: Oh.
1: Is alles oké, Ruben? Geef een teken, laat me weten dat je niet alleen bent daar waar je vrouw is weggegaan. In Brazilië werd een vrouw van een klif gegooid om te bungee jumpen, maar ze vergeten haar touw vast te maken. Ja, dat veiligheidspersoneel heeft het serieus aan zijn rekkers, hè?
2: Oh.
1: Allee, als ze hem niet vergeten vastmaken natuurlijk. In Engeland is een 30-jarige man opgepakt nadat hij een 3-jarige jongen in een krokodillenverblijf van een dierentuin heeft gegooid. Weet je wat die man zei? See you later, alligator.
2: Oh.
1: Weet je wat die krokodil zei?
0: Nee.
1: Ja, niks. Krokodillen kunnen niet praten. In Kroatië is een ferry tegen een zeilboot gebotst. De kapitein van de ferry heeft een boodschap van rouw uitgesproken en die luidt... I am ferry, ferry sorry.
2: Oh, Robbe.
1: Oh. 9 maanden cel voor een man die een hond in het kanaal gooide en een vrouw in brand stak. Ja, die wilde zijn vrienden een lesje leren toen die zeiden dat hij geen hete vrouw heeft. Ja, die gooide ook zijn hond in het kanaal. Hij beluste dan ook nog eens de verkeerde teef.
0: Allee.
1: Minister Beenders wil de naam van Doggybike laten veranderen in Restoresje. Ik heb dat ook ooit besteld, zo'n Doggybike, maar er zat effectief een hond in. Ja, ik had in Doggybike wel gevraagd in een Chinees restaurant. En de laatste, de Noorse bonusprins, Marius Højby, krijgt 4 jaar cel. Ja, die gaat een tegenovergesteld leven tegemoet en staat in de gevangenis nu niet meer gekend als bonus, maar als aftrekprins.
2: Oh,
1: dat was hem.
0: Oh, ik vond het wel goed. Oh, ik vond het lekker.
1: Het was hard, hè?
0: Ja, het is goed. Ja, ik vind dat goed. Bij mij mag humor volledig erover zijn. Volledig, ja, absoluut.
2: We zien elkaar
0: volgende. Merci, Robbe.
1: Heel graag.

0: David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:14. Het is hier al heel leuk geweest met de dames van K3 en onze Robbe daarnet. Maar zometeen kan jouw weekend nog een pak beter starten. Want je kan gaan lopen met zo'n prachtig paar sokken met mijn kop erop.
0: Ja, heb je dat al gehoord, Robbe, dat ze een verkeerde bestelling heeft gedaan?
2: Ja, ik heb het gezien, ja. Wauw. Dat zou mij echt perfect kunnen overkomen.
1: Ja, maar ze zijn toch leuk?
2: Ik vind ze graaf. Ik wil er wel echt. Want ik heb echt alleen maar gaten in mijn sokken. Zie.
1: Maar dat is toch eigen aan mannen? Hoe komt dat toch?
2: Gaten en met een anderen ook.
1: Kinderen hebben dat ook altijd. Hoe komt dat?
0: Ja, bij mij is dat ook. Allemaal
1: gaten.
0: Hoe
1: kan dat nu?
2: Beter. Gat in je sok?
0: Dan een sok in je gat.
2: Hey.
1: Oh, mannetjes. Oké, als jij wil meespelen voor zo'n prachtige sok, stuur dan nu het woordje sok in onze app en dan spelen we zometeen beroemd in 30 seconden.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
10: Voilà, een salade van vlees.
11: Oei, amai.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: Het moment waarop ik mijn uiterste best moest doen om zo goed mogelijk dingen te omschrijven, dat is nu aangebroken. Hè? Want ik zou het heel fijn vinden dat ik een paar sokken naar Ashley uit Rumst mag sturen. Goedemorgen, Ashley.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij speelt zo meteen mee voor een paar sokken, maar tegen de kou zul je ze vandaag niet nodig hebben. Hè?
2: Beroemd in 30 seconden.
0: Tropische temperaturen gaan het zijn. En ik heb me laten vertellen dat jij een lasser bent. Dus dat is nog extra warmte, denk ik. Hoe zorg jij ervoor dat je niet helemaal wegsmelt vandaag?
1: Op tijd iets drinken. En af en toe in de schaduw gaan zitten, natuurlijk.
3: En Ashley, is dan, want ik hoor dan zo vaak het cliché bij lasters en op werven, dat er dan al eens een pintje open gaat bij die warme temperaturen. Is dat een urban legend of gebeurt dat wel eens?
1: Dat zal dan op de vrijdag na de uren zijn.
3: Op de vrijdag na de uren.
0: Na de uren, dat is zeer goed geantwoord, Ashley. Maar wij gaan spelen nu. Je krijgt zo meteen 30 seconden om 3 juiste namen te raden. Hopelijk heb je daar een beetje wat collega's in de buurt. Zijn jullie er allemaal?
1: Mijn collega staat paraat.
0: Ah, je staat paraat. Voilà, de hulplijn is geregeld. 3 juiste namen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, hier gaan we. Amerikaanse rockzanger. Born in the USA. Dancing in the Dark. Streets of Philadelphia.
1: Brian Adams?
0: Nee. Bruce Springsteen was dat. Bekendste klankman van Vlaanderen. Klankman van Tom Waas ook. Hoe heet hij?
1: Pascal,
0: ja. Pascal wie?
1: Braakman.
0: Ja. De vrouw van de Britse prins Harry. Actrice in Suits. Is een Amerikaanse?
1: Nee, pas.
0: Meghan Markle. Dan Belgische komiek. Je mocht naar huis gaan. Bakske vol met stro. Ja, is binnen. En dan oud wielrenner, de vader van Stefanie. Ze hebben een château.
1: Plankaart.
3: Ja!
0: Oh. Amai, zeg. Hé, dat is goed gedaan, hè? Ondanks 2 die je gemist hebt. Toch binnen, Ashley. Heel, heel goed. Die sokken, die worden opgestuurd. En welkom in onze club, hè. Bye-bye.
1: Dankjewel.
0: Doei. Bye.

0: Goedemorgen, wat een plaat zeg. Het is bijna 8:30, dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029. Dat kondigt Vlaams welzijnsminister Gené aan. Het gaat om innovatieve crèches voor kinderen met een beperking of om samen te werken met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende bijvoorbeeld een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ-ziekenhuis, bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs of die hier werken. Recreatiedomeinen, onder meer in de provincie Antwerpen, die vragen aan scholen om actiever en beter op de kinderen te letten als die daar bijvoorbeeld op schoolreis zijn. Want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen of ze blijven zelfs een tijdje vermist. En als ze in het water willen, moeten begeleiders de kinderen van erg dichtbij volgen en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. En de Britse premier Starmer krijgt het nog altijd heter onder de voeten, want een belangrijke en populaire partijgenoot bij Labour, Andy Burnham, zetelt nu in het Britse lagerhuis na tussentijdse verkiezingen, waar hij premier Starmer nu kan uitdagen en misschien wel opvolgen, want een deel van de Labour-partij wil dat Burnham, 56 jaar intussen, Starmer opvolgt als premier van Groot-Brittannië.
2: Ondertussen krijgen we nog een berichtje in de Nostalgie-app. Bart, voor jou, van Sofia van Melkebeke. Die wil je alvast een gelukkige verjaardag wensen zondag.
1: Oei, ik wou dat hier stilhouden.
0: Wij wisten van niks.
1: Ja, ik word... ik heb een eigen studio vanaf nu. Studio 54.
0: Oh.
1: Dus ik word 54.
0: Okay.
2: Alvast een klein toetertje.
1: Dank u.
2: Bart, er is wel een belangrijke vraag. Met wat ga je maandag trakteren? Want je moet altijd trakteren op je, voor je verjaardag.
0: Daar is hij niet op gerekend.
1: Jawel, onder meer met heel lekkere chocolaatjes van bij ons aan het Donkmeer in Berlaren van Cher. En dat zijn echt handgemaakte chocoladepralines. Jullie gaan niet weten wat jullie gaan eten.
2: Dat mensen op haar leeftijd nog pralines maakt. Dat wist ik ook niet.
3: We staan aan het begin van een drukkend, warme, snikhete vrijdag. Bij veel zon stijgen de temperaturen straks tot 29 graden aan zee en tot maar liefst 35 in de rest van Vlaanderen. Vanavond en vannacht wordt het onweerachtig. Er ontstaan felle buien met hagel, met zware windstoten en lokaal wateroverlast. Na het onweer wordt het dan in het weekend opnieuw rustig, met op zaterdag nog kans op een enkele bui. Maar voorts is het zonnig en warm tot 30 graden.
4: Wachten tot de zolder hoeft echt niet. Debamubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debamubelen.be. Nu zomerdeals.
5: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostal.

0: De laatste van de week, hè, en is ook de laatste keer deze week dat we gaan bellen naar die Verfon. Die zat gisteren in de moestuin van Jeroen Meus. Die was zijn tomaten aan het dieven, hè?
1: Ja, dieven, ik heb dat wel bijgeleerd.
0: Ja, ik ken dat woord ook niet. Maar dat was precies zo helemaal buiten. Ik dacht dat hij aan het joggen was.
1: Ik dacht dat ook.
0: Hij was helemaal buiten adem.
1: Tomaten aan het dieven.
0: Maar
1: voilà.
0: Bon, ik hoop wel dat hij tijd genoeg heeft gehad om die verofoon nu door te geven. Want bij wie gaan we zo meteen terechtkomen? Dat ontdekken we zo.
1: Straks ligt hij gewoon nog in die serre bij die tomaten.
0: Dan gaat er niet veel opgepakt worden.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Knaldi.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
9: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
8: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
9: En of dat beter klinkt.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
0: Goedemorgen, Bie Baert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: wat een topplaat, hè. Maniac, Michael Cimbello.
1: Ja, dat is zo van die beenwarmer muziek, ja, vind ik.
0: Ja, we moeten toch op zo turnen en dansen en zo. Ja, ik vind het top.
1: Toen ik ook begon bewegingen te doen, dat was geen turnoefening wat jij uitbeeldde. Maar bon, het is iets over kwart voor negen. Het is tijd om te bellen naar de Verofoon.
2: De Verofoon.
0: Kom, Sander, we gaan meteen bellen.
3: Goedemorgen met Ampira.
0: Oh, Ampira, ons Nancy thuis. Goedemorgen, dag Anneke.
3: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Dag Sander.
0: Maar zo leuk om jou te horen. Hoe is het met jou?
3: Goed. Ja, het is prachtig weer. Hè. Dus,
0: ja, leuk,
3: dat geeft ontzettend veel energie.
0: Ja, dat is
3: maar
0: zo.
3: Maar ik sta eigenlijk klaar om...

0: om Nancy te gaan spelen.
1: Goh, ja, dat doe je eigenlijk al meer dan 20 jaar, hè, Nancy, thuis spelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: ik kan mij voorstellen dat jij op straat toch ook wordt aangesproken als Nancy, meer dan als Annie?
0: Ja, inderdaad. De mensen kennen mij vooral als Nancy, niet als Anpira. Maar ik vind dat eerlijk. Dat is een mantel, hè. Je kunt je erachter verschuilen.
1: Ja, ja, als je een toffe rol hebt, is dat leuk natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Zeg, Anne, ik vraag me dat af. Je zegt, ik sta klaar om te vertrekken. Jij komt dan toe op de set.
0: Nee, op de set, hè.
2: Ja, ja, ja, ik weet het. Okay. Jij staat al op de set nu op dit moment.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ja.
2: Wat is voor jou zo het moment om in Nancy-modus te gaan? Is dat een bepaald kledingstuk? Is dat schmink? Is dat haar? Wat is zo voor
1: een
2: jou?
1: Een accentje misschien, ja.
2: Wat is dat voor jou?
0: Ja, dat is echt de verandering van kleren. Dat is echt wel het metamorfose moment voor mij.
2: Zij komt uit die kleedkamer en dan ben jij helemaal Nancy.
0: Ja, dat is echt. Ja, dan voel ik mij meer en meer Nancy. Vanaf dat ik mijn eigen kleren heb afgelegd en die van Nancy aan.
1: Zeg Anneke, wat je mij afvraagt bij zo'n dagelijkse fictie-soap. Ik heb dat ook een tijd gedaan bij familie. Dat is keihard werken, dat weten we. Maar hoe leuk is die sfeer daar op de set?
0: Ja, nog altijd heel goed. Dat is, we hebben als kerngroepje van de Witoeven, wij komen allemaal heel goed overeen, omdat we elkaar ook al zo lang kennen. Dus dat is echt een beetje familie geworden.
1: Ja, ja.
0: En dan, dat klikt allemaal heel goed. En dan die gasten die passeren, dat maakt het fris en dat geeft adem. En daardoor blijft dat boeiend, vind ik. Ik heb al zoveel mensen mogen spelen de afgelopen 20 jaar.
1: Ja, dat zal wel. Dat zal wel.
0: Dat is ongelooflijk. Ja.
1: Nancy die heeft een nieuwe job. Die werkt nu bij De Post.
0: Ja.
1: Jij bent daarvoor, zag ik op Instagram, echt gaan meedraaien bij Bipost. Hoe was dat als ambtenzijnde?
0: Amai, dat was, ik vond dat ik was er helemaal van ondersteboven hoe georganiseerd dat is.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is echt een kluwe in het alfabet en in nummers.
1: Ja, dat zal wel.
0: Dat zou dus al niks voor Anneke zijn. Ik dacht, oh my god, ik kan dat helemaal niet. Maar vooral ook, dat is fysiek een niet te onderschatten job, hè. Dat is pure fitness. Ik was kapot na zo'n dag. Ja.
1: Oké.
0: Dat dacht, ik zei tegen Kevin, mijn postbodevriend, ik zeg, ga niet meer naar de fitness. Dat is de hele tijd in en uit en stappen en fietsen. En, het is een ongelooflijk fysieke job.
1: Allee, zo inleven voor een job, voor een rol, dat is wel de max, hè?
0: Ja, ik vond dat heel leuk. Ik vond dat echt heel leuk. Echt respect voor alle postbodes.
1: De seizoensfinale die komt er ook aan. Elke dag gebeurt er wel iets nieuws zo. Hè. Heel veel verhaallijnen. Ja. Maar vooral een verkrachter die nou rondloopt in thuisland. Kun je de seizoensfinale zo eens samenvatten? Want ik weet dat je niks mocht zeggen natuurlijk. In één woordje. Ja.
0: In één woordje. Ja. Oké, ik ga mijn best doen. Hè. Cluedo.
1: Oh my god. Een who done it. Oh my god.
0: Ja.
1: Oh.
0: Het is echt een whodunit, ja.
1: Dat is echt heel spannend dan, hè.
2: Oh, dat ga ik echt zeggen.
1: Allee, het kan nog alle richtingen uit.
2: Ik krijg al kriebels,
0: Het kan nog alle richtingen
1: Oké. Anneke, dikke merci dat ik je even aan de lijn kon hebben. Dat is veel te lang geleden.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: En ik wens jou nog een hele, hele fijne vrijdag, Anneke.
0: Ja, dank u wel.
1: Zal ik eens, hè.
0: Dag, Sander.
1: Dadaa.

0: Ja, set fire to the rain. Ja, het is top dat er vanavond niet te veel onweer en bliksem en hagelbollen uit die lucht vallen. Want, nee. Alexandra, dat kunnen we vanavond wel missen. Hè?
1: We kunnen dat echt wel missen, want wij gaan naar de toppers.
0: Ja, wij gaan naar Amsterdam vanavond. Ja. Ik had gehoopt dat het dak daar zou openstaan, om een beetje wat verkoeling te hebben.
1: Maar onze producer, Jari, die zei gisteren, nee, ze gaan dat niet doen, want als het dan onweert, dan krijgen ze dat niet toe. Ja, ze krijgen dat dicht, maar dan is iedereen al kletsnat waarschijnlijk. Hè?
0: Maar dat is ook wel een goede afkoeling dan.
1: Ja, ik vind eigenlijk, ik zou liever hebben dat ze het dak toch open
0: zetten. Ja, ik ook.
1: Kunnen we dat nog even regelen?
0: Ik zal een mailtje sturen. De producer gaat ook mee, die regelt dat. We zijn wel mee een paar, hè?
1: Ja, we zijn met een heel bende van nostalgie.
0: Met 10, 12 of zo?
1: Ja, met 12 mensen denk ik.
0: Ik kijk daar zo hard naar uit.
1: Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar iedereen...
0: Ik heb het al gedaan.
1: Ja?
0: Ja. En? Dat is verstand op nul en meedoen.
1: En gewoon gaan.
0: En er is ook een thema. Het is elk jaar in een thema. Vandaag is het thema Miami Vice with a touch of orange. Ja, wat ga je aandoen?
1: Ik heb vooral veel orange. De Miami Vice, die was ik vergeten. Ah, ja, wat is dat? Een bloemennemtje? Of zo? Of een bloemenkleedje?
0: De mannen, dat zijn zo die oversized pakken.
1: Ja.
0: Een pakje zo, dat gaat nog, hè, met
1: dat
0: de temperatuur.
1: Nog, ja.
0: En dan zou ik bijvoorbeeld met een oranje t-shirtje, zo à la Sonny Crockett.
1: Dat
0: en de dames knap. Dat zo heel veel, gekrepeerd haar. Ook met epauletten
1: zo.
0: Daar
1: gaan we niet mee beginnen, want dat heeft geen zin, want na 10 minuten...
0: met die hitte zakt dat toch uit. Ik ga wel zo'n blazerken aan doen, zo met veel epauletten. Met die hitte, jong. Ja.
1: Allee, we gaan nu moeten reanimeren. Ik voel het al aankomen. In ieder geval tot straks, hè.
0: Tot straks, hè.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Ah, ik weet niet welke richting je best uitgaat om het onweer te vermijden. Go West niet, want aan zee is het hele tijd aan het regenen.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Hoi, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh, nee. En u?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
9: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
10: ja,
9: toch?
10: Absoluut, ja, absoluut.
8: Krijg een helder gehoor op de economie.
11: Dat is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
8: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
12: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
8: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 minuten voor 9, het nieuws met Bart van Langhoven. Ja, en de recreatiedomeinen die vragen om beter op de kindjes te letten, hè, want daar is blijkbaar een probleem.
13: Als die bijvoorbeeld op schoolreis zijn, want er lopen er al maar vaker verloren op die recreatiedomeinen, onder meer in provincie Antwerpen, of ze blijven zelfs een tijdje vermist, en dan moeten ze de hulpdiensten verwittigen, wat ook wel wat geld kost. En als kinderen in het water willen, moeten begeleiders op die recreatiedomeinen ze erg van dichtbij volgen, en niet van op een afstand of met de gsm in de hand. Als je bouwt of verbouwt, dan hou je er best rekening mee dat je eerste offerte niet de juiste is, want veel bouwbedrijven die passen al maar vaker de prijzen aan tijdens de werken, want de materialen die ze gebruiken worden al maar duurder door de oorlog in het Midden-Oosten. 2 op de 3 bouwbedrijven gebruiken zelfs een speciale clausule om hun prijzen aan te passen. Meestal werken die ook met dagprijzen in plaats van vaste offertes. En 600 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, dat kondigt Vlaams welzijnsminister Genee aan. Het gaat om innovatieve intensieve crèches voor kinderen met een beperking bijvoorbeeld, of om samen te werken met plaatselijke scholen. Zo komen er in Oostende een 40-tal opvangplaatsen in de campus van het AZ ziekenhuis, bedoeld voor ouders die er een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs of er ook werken.
2: Nostalgie weer.
13: Zuiderzonnig, tropisch warm, maximaal van 29 graden aan zee tot 35 in het binnenland. In de late namiddag en avond gaat het plaatselijk stevige onweren, soms met hagel en rukwinden. In het weekend schijnt opnieuw die zon bij 27 tot 34 graden. Opnieuw dus kans op stevige onweersbuien zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag wordt het nog beter. Zeer zonnig, tropisch warm en tot 37 graden.
1: Nee, dat meen je niet.
13: Jawel, jawel. Meer nieuws.
1: Ik ga hier heel de dag blijven in de airco.
13: Meer nieuws lees je ook altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
10: Thank you.
2: We are
10: Nostalgie.
2: Hits at work.
8: Alexandra Potvin.
1: En echt waar, ik sta nu al te zweten in de studio waar het normaal gezien erg fris is. Dat belooft voor vandaag natuurlijk. Maar we smijten ons met de beste muziek. Steve Winwood in eerste Pet Shop Boys. Goedemorgen.

0: Later nog gecoverd door Eric Prydz. Toen heette het Call on Me, grote danshit geworden. Maar dit was natuurlijk het origineel. 1987. Voor Steve Winwood.
1: Meezing vrijdag bij Nostalgie.
0: Dat klopt, en dat op waarschijnlijk de heetste vrijdag van het jaar. Als het niet de heetste dag van het jaar gaat worden, dat heb ik weermannen ook al horen zeggen vandaag. De zomer trekt duidelijk alle registers open. En ik hoop dat je vannacht wat hebt kunnen slapen, want hier en daar fel onweer, ook bij mij hoor. Zo rond 11:30 was het echt heel hard aan het onweren in Antwerpen. Dat heeft toch voor een beetje verfrissing gezorgd, maar meezingen blijven we, of het nu heet is of niet. Dat doen we natuurlijk richting weekend met de beste muziek. Ik heb zometeen Jennifer Lopez. We hebben ook zotte ideeën. Tenminste toch, zoals Bruno Mars dat aanpakt. Op de wilde boef het even doen. I think I wanna marry you.

0: En met J-Lo wordt het sowieso altijd al warmer. En nu nog meer. Het is 19 juni en in verschillende landen is dat Take Your Dog to Work Today. Dat kennen we hier heel goed bij Nostalgie natuurlijk. Regelmatig hondjes op de vloer met Cookie in the house. Lopen er hier heel veel met een big smile rond. De eerste ongelukjes op de werkvloer die zijn al vergeten. Ondertussen is heel braaf. Hoe zit dat bij jou op het werk? Zijn hondjes welkom? Laat het eens weten in de Nostalgie-app. En als alles vandaag al mee zit, dan even, je weet wel, knock on wood. Die begint zo. En ik speel hem zo meteen volledig. De disco-hit van Amy Stewart. Na de Police.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
0: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
6: Formidabele goal!
5: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
6: Daar is hem!
5: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
7: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
9: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
9: Feeling,
10: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter napretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

Amy Stewart. Het is 19 juni. En blijkbaar take your hand, your dog to work today, dag. En er zijn heel wat reacties op binnengekomen. Eddie stuurt, wij wonen op ons werk en daar lopen een hond en twee poezen rond tussen de kindjes die wij tijdelijk opvangen, want wij hebben een gezinshuis. Oh, tof, Eddie. Dus dat is helemaal oké dan. En ook tof voor de kindjes. Geen honden bij ons op de werkvloer, want ik ben in de voeding aan het werk met hotdogs, stoofvlees en dergelijke. Komt niet goed voor de hygiëne. Ja, dat begrijp ik helemaal. Virgie, als je in de voeding zit, dat de hondjes dan niet mee mogen. En Vero, het is niet onze Vero, het is een andere stuurt. Goedemorgen, mijn twee hondjes mogen elke werkdag mee naar kantoor. Dat maakt dat ik flexibeler kan zijn wanneer er langer gewerkt moet worden. Dat is ook iets om na te denken. Of over na te denken. Voor de bazen natuurlijk. Dat is wel een boze hond, zo'n beetje zo. In ieder geval, hier bij Nostalgie worden wij er altijd heel erg happy van. Vrijdag, Meezingvrijdag. En dat mag je nu doen met deze Matthias Reim. Verdammt.

0: Ik hoop dat onze Rode Duivels het in zich hebben zondagavond om te winnen. Want daar zijn we allemaal klaar voor. En jullie sturen natuurlijk jullie pronostiekjes in de Nostalgie-app. Sarah bijvoorbeeld, die zegt, ik denk dat het 0-0 gaat worden. Zonder goals, dus ja, dat kan ook natuurlijk. In ieder geval, als je denkt dat er wel gescoord gaat worden, dan stuur je de einduitslag dus, van deze wedstrijd. België-Iran op zondagavond. En ook in welke minuut het eerste doelpunt zal gescoord worden. Dat heeft Joachim ook gedaan. Maar je moet ook nog wel de eindscore erbij zetten, Joachim. Het kan je een echte barbecue opleveren in de ochtend bij Veronique en Sander. Zometeen James Blunt.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: ik ga schilderen.
6: Nee, Bompie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: We are music.
10: Hits at work.
11: Alexandra Potvin.

ideaal voor op een vrijdagvoormiddag natuurlijk. Daar is de Meezing Vrijdag hier bij Nostalgie. Ja, U2 en Barry White liggen mijlenver uit elkaar. Maar hetzelfde gebeurt als je een van hun grote hits opzet. Iedereen begint mee te zingen. Zo simpel zit dat in elkaar. You're the first, the last, my everything. Die komt er zo meteen aan. And it's gonna be a Sunday. Bloody hot Sunday. We zijn er klaar voor.

0: misschien de 5000ste keer dat ik dit hoor. En ik word er nog altijd goed gezien van. Nancy ook, ze stuurt ook al iets warm met onze Barry. Ga je spontaan meedansen? Voilà, dat is dan ook gebeurd. That's the spirit, Nancy. En we gaan verder zo meteen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Even helemaal naar de andere kant van de wereld. Op de radio kan dat. Man at Work komt eraan na het nieuws van voor 10 uur.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Arta. Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Carrefour.
16: Zeg schat,
15: ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
15: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
15: Ook kapot.
16: Ook kapot?
15: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
16: Ja.
15: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
15: Nee. 1 adres.
16: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
17: Hou je van verhalen over muziek?
18: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
17: Of luister je gewoon liever naar pop?
19: Together.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
20: Dat is lang geleden, cowboy.
21: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
22: Dat is een pakje voor jou.
21: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
23: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
24: Hoogstraten.
25: Hoogstraten aardbeien.
24: Nostalgie.
0: Het is 2,5 minuut voor 10 uur. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En als je wil flexijobben, dan kan dat vanaf 1 juli in alle sectoren, zeg.
26: Dus niet enkel meer in de horeca of de zorgsector, waar je nu al onbelast kan bijverdienen. Federale Kamerleden keurden die uitbreiding afgelopen nacht eindelijk goed. Onder meer werkgeversfederatie VBO en ook de vastgoedsector reageren enthousiast. De vakbonden zijn dat iets minder. Ze vrezen minder inkomsten voor de sociale zekerheid, wat op termijn de pensioenen moeilijker betaalbaar maakt voor de overheid. Er moeten dringend nieuwe bedrijfsterreinen bijkomen in Vlaanderen, want het dreigt een tekort. Dat zegt toch het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen. In de regio Antwerpen bijvoorbeeld vind je nog maar 15 hectare aan beschikbare bedrijfsgrond. In Oost-Vlaanderen is dat maar iets meer dan 5 hectare. En dat is een probleem, zeker als we buitenlandse bedrijven willen overtuigen om in Vlaanderen te investeren en hier een fabriek te bouwen. En het vermoorde meisje, Franse meisje beter, Liana, is voor haar dood ook nog eens verkracht, blijkt uit de autopsie, weten Franse media. Speurders vonden het lichaam van het meisje van 11 terug in een verlaten graansilo 2 weken geleden. De man die Liana het laatst zag, de vader van een van haar vriendinnetjes, zit in de cel als verdachte. Er was tegen hem al een aangifte gedaan voor kindermisbruik, maar het Franse gerecht deed daar niks mee. En dat maakte veel mensen boos. President Macron eist dat justitie de zaak tot op het bot onderzoekt daar.
1: Nostalgie weer.
26: Zonnig met soms wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en avond kan het plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft kans op stevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog wat warmer tot 37 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
2: Thank you.
1: We are
3: Nostalgie.
1: Hits at work.
3: Alexandra Potvin.

0: Voilà, that's the spirit van deze vrijdag. Don't Worry van Kim Appleby. Anne van Oudenaarde gaat ervoor, ze stuurt. Goedemorgen, ik weet het is warm. Ik ga toch een ochtendloopje doen. Hopelijk heeft het Kloosterbos wat afkoeling. Ja, ik ken dat met lopers. Hè. Ik heb ook zo'n fanatieke loper thuis. Die ik soms gek verklaar. Maar lopers die willen lopen, zelfs als het warm is. Doe het toch maar wat rustiger aan, Anne. En met de muziek van Nostalgie erbij gaat dat vlotjes gaan. Deze ochtend zomersbezoek in de ochtendshow. Twee derde van K3, Julia en Hanne, kwam langs in de studio om een nieuwe single voor te stellen. De zomer van Oya Lele, dat is natuurlijk een hele zomerse song. Met, hoe kan het ook anders, een verwijzing naar het originele Oya Lele. Veel nostalgie dus. Er staat hen een drukke zomer te wachten met veel optredens. En dan ook nog die musical die er is, Doornroosje. En Veronique vroeg hen hoe ze dat gaan volhouden. Zeker als het zo warm is. Hanne had een verrassend antwoord.
1: Dat is nu een stom typetje, hè? Maar zo voor baby's hebben ze zo ORS als die diarree doen.
2: Ah, ja.
1: En dat is zo'n zakje dat je bij je water doet. Ah, ja. En mineralen. Ja. En soms op pittige dagen bij K3, dan durf ik zo'n zakje van Julien stelen. En
3: voor jezelf pakken dan zo.
1: In een waterje. Dat is wel vies, maar dan hebben ze zo uw zouten en uw dingen. En dan blijft
3: wat geeft
1: wel,
3: wel een opkikker?
1: Ja, je voelt dat niet mega hard of zo, maar dan weet je wel dat alles is aangevuld of zo.
0: Ja. Ja, ja, wat een tip. ORS, de zakjes voor de baby's tegen diarree. Als het heel erg warm is, dan heb je je zouten en mineralen binnen. Goeie tip vind ik dat van Hanna. Amazing vrijdag bij Nostalgie. Met Nico Show naar de Rolling Stones.

0: Kosho, dat is heerlijke 80's muziek. En zometeen komt Pink eraan, die naar New York is getrokken, die daar tijdelijk is gaan wonen, om de Broadway-droom van haar dochter Willow te ondersteunen. Die is ondertussen 15 en Willow is blijkbaar helemaal bezeten van musical en droomt er dus van om ooit op Broadway te staan. Dat vind ik nu fantastisch als mama dat ze dat doet voor haar dochter. Ik ben er zeker van dat hij het ook gaat maken op Broadway. Ze komt eraan samen met Nate Roos, eerst nog Janet Jackson.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Nou, wat?
7: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
12: Ondertussen bij vak...
13: €1.347.
6: Minder.
13: €1.256.
6: Nog minder.
13: €1.127.
6: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
13: €1.098.
6: Oh, spijtig.
14: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Hans de Wolf in de Nostalgie-app. Ik stuur het misschien elke keer, maar is dit niet het mooiste duet ter wereld? Pink en Nate Roos. Wat aan stemmen. Grote fan van Nate Roos, ook sinds ik dit nummer ken. Ik geef je helemaal gelijk. Hans, je mag dat iedere keer sturen voor mij. Geen probleem.
1: Meezing vrijdag
2: bij Nostalgie.
0: Zo doen we dat elke vrijdag hier bij Nostalgie natuurlijk. Richting het weekend. En richting het Meezing Café. Dat is voor straks om 3 uur. Want daarvoor is Marcia er natuurlijk ook nog 3 uur met even geweldige muziek. Lighthouse Family komt eraan met HNA. Een nummer dat eigenlijk uit de 60's komt. Maar het werd begin jaren 80 gecoverd door Diana Ross. Als jij het antwoord weet, dan mag je het nu sturen in de Nostalgie-app. Maar ik denk dat we dat nooit gaan weten. En we gaan ons er ook niet druk over maken. Why do fools fall in love? Zing mee met Diana.

0: Lighthouse Family bij Nostalgie. Met vandaag ook weer de eerste en grootste hit. En ik vind het echt weekendmuziek. Daar proberen Marcia en ik ook rekening mee te houden, natuurlijk. Het gaat over twee Franse muzikale genieën met robothelmen en één zinnetje dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. Het is de eerste hit van Daft Punk. Komt eraan. Eerst nog Blondie en Robbie Williams fans. Die wil ik ook nog eens wakker schudden.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Code yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
9: Met de superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Kissy, kendo, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: It's at work.
14: Alexandra Potvin.

Dat was Blondie met z'n iedereen. Ja, ja, ja, dat wordt me daar. Een feestje frontstage tickets voor Robbie op 27 juni. Op Live is Live, hier op Linkeroever. En je kan ze scoren op onze Instagram-pagina, Nostalgie België. Volg ons. Dan weet je ook meteen wat er hier voor en ook achter de schermen gebeurt. En dat is soms ook spannend. Daar zie je dus de post over Robbie. We hebben een spandoek waarmee we zijn aandacht willen krijgen. En jij kan meebepalen wat daar op moet staan. Het begint met So Robbie, let me. En dan is het volledig aan jou. En je kan het. Dat heb ik al gezien de afgelopen dagen. Want daar staan zoveel toffe dingen tussen. Het gaat nog heel moeilijk worden om het juiste erop te zetten natuurlijk op die spandoek. Het is echt zalig. Doe het, Nostalgie België, de post van Robbie Williams. En vul het gewoon aan. En misschien sta je dan volgende week zaterdag gewoon frontstage samen met ons te genieten van niet alleen Robbie Williams, maar het is een ticket voor de hele dag. Geweldige line-up met onder meer ook Suzanne en Freek, de Sugar Babes, Bart Peters en nog vele anderen. En dit gaan we ongetwijfeld ook allemaal meebrullen.

0: Tanya Delen is helemaal klaar voor Robbie.
1: And oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong.
0: Zalig, ah ja. De twee breinen van Daft Punk, dat waren vrienden Thomas Bangalter en Guy Manuel de Omem Christo, wat een namen hè. Eerst waren ze gewoon DJ's, later werden ze die met die iconische robothelmen. Dat werd hun handelsmerk, die maskers waren niet alleen mysterieus, ze wilden vooral dat de aandacht naar de muziek ging en niet naar henzelf. In 1997 scoorden ze hun eerste grote hit. Het is een heel simpel nummer met een onweerstaanbare baslijn, daar let ik altijd op, en een hele stevige, ja, house groove. Ik kan het niet anders noemen. De clip werd ook legendarisch met robots, mummies, zwemmers, skeletten die elk een instrument uit het nummer voorstellen. En de tekst, ja, die is ook poepsimpel natuurlijk. En zingen hoef je daar ook al niet voor te kunnen. Maar we gaan het wel allemaal doen, want dit is die grote doorbraak geweest in 1997. Voor Daft Punk, hier is Around the World.

Op weg naar wat misschien wel het heetste weekend van het hele jaar van de zomer gaat worden. We zijn er klaar voor. Ook Annick, want die gaat naar de Ardennen dit weekend met een vriendin, denk ik. In ieder geval, daar zou je veel schaduwplekken hebben, dus dat is een goede keuze om naar de Ardennen te gaan. Met een tongtwister deze. Als je die kan meezingen, proficiat. And your head feels twice the size. Probeer het zo meteen maar mee met Amy McDonald. Oh.

0: bij Nostalgie.
1: Voilà, ideaal om verder mee te zingen op deze vrijdag vanmiddag. Zometeen Roxette.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
13: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
14: Feeling.
15: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint, Bart, met een niet zo fijn record.
16: Er gingen de voorbije maanden meer dan 3000 bedrijven failliet in Vlaanderen. En dat waren er nooit zoveel, zien we in de statistieken. Bijna 9% meer dan het vorige record in dezelfde periode van vorig jaar. En het aantal faillissementen slaat vooral op de informatie- en communicatiesector, zeg maar de media in het algemeen. Maar ook veel wetenschappelijke en technische ondernemingen legden de boeken neer in de eerste helft van dit jaar. En bedrijven moeten in de toekomst exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu gebruiken ze meestal indicatieve leveringstermijnen, bijvoorbeeld 3 weken. Maar uiteindelijk duurt dat altijd wel wat langer, wat lastig is voor de klant natuurlijk. En dat kan niet meer, vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Die wil dat die indicatieve leveringstermijn, waarbinnen je bestelling moet ontvangen, verdwijnt. Maar bedrijven zeggen dat ze die termijnen niet altijd kunnen voorspellen en ze vrezen dus meer problemen. En als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vanaf morgen, want dan betaal je bijna 8% minder beter. Een liter diesel kost aan de pomp nu maximum €1,90. Dinsdag daalde de dieselprijs voor het eerst in 3 maanden. Onder die €2 symbolische grens. En die trend duurt voorlopig voort.
0: Nostalgie weer.
16: Zondag met soms wat wolkenvelden bij 29 tot 35 graden. Deze late namiddag en vanavond kan er plaatselijk stevig onweren met hagel en windstoten. Morgen en overmorgen veel zon, maar er blijft kans op hevige onweersbuien. Weekend maximaal tussen 27 en 34 graden. Maandag en dinsdag blijft het zeer zonnig en nog warmer zelfs tot 37 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
17: Thank you.
0: We are
17: Nostalgie.
0: Hits at work.
18: Alexandra Potvin.
1: al flink aan het opwarmen voor het weekend. Het hete weekend, letterlijk en figuurlijk. David Bowie met die grote comeback single China Girl.

0: David Bowie.
1: Amazing Vrijdag bij Nostalgie.
0: Zo is dat elke week hier op vrijdag. En ik heb een perfecte opwarmer voor vanavond dus, want we vertrekken hier met een hele bende en met mijn vriendin. Naar Amsterdam. We gaan met de hele bende naar de toppers. Het grootste amazingfeest van de Lage Landen. Ik had het er vanochtend al over samen met Veronique. René Vroeger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit die de Johan Cruijff Arena volledig op zijn kop zetten. Ik denk dat dat zo'n 50.000 mensen gaan zijn. Dat is een stadion vol meezingers en een dresscode dit jaar, want elk jaar is het anders. Tussen Miami Vice en Disco with a Touch of Orange. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het WK. Dit is trouwens een fragmentje van enkele jaren geleden. Want ze zingen ook covers, hè? Heel veel zelfs. Ja, de toppers die ABBA zingen en heel veel gasten die ook nog komen. Heel veel special guests. Onder andere Anita Meijer heb ik gezien, maar ook internationale gasten dus. Heet of niet, ik kijk daar ongelooflijk naar uit. Ja, normaal smijt ze ook dat dak eraf van de Johan Cruijff Arena als het warm is. Maar omdat het misschien gaat onweren, durven ze dat niet. Want als ze het niet op tijd dicht krijgen, dan worden we misschien geëlektrocuteerd. En dat is ook geen optie natuurlijk. Maar in ieder geval, ik laat het je maandag weten hoe het was daar bij de toppers. Dit zijn er ook twee, Niels de Stadsbader en Reggie.

0: En ik neem je zo meteen mee naar het Heuveland, want elke dag bellen Marcia en ik ook met ondernemers, enthousiaste ondernemers, dankzij Unizo. Het Heuveland waar het landschap gemaakt lijkt voor twee wielen. Lorenzo en Marjolein verhuren en verkopen er fietsen. De velomaker, of ik denk dat ik moet zeggen de velomaker. Zo heet het, het is in West-Vlaanderen. Ik bel met hem na Umberto Tozzi en Bon Jovi.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Mannekes,
3: Bombie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bombie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Deze week kom je bij Spar voor
12: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
14: Formidabele goal!
13: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
14: Daar is hem!
13: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
15: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.

je voor in de auto onderweg naar je vakantiebestemming binnenkort. Umberto Tozzi. En onze super Lorenzo Moejaert van de Velomaker. Ik kan hem niet bereiken. Waarschijnlijk te druk bezig met fietsen te herstellen of te verkopen. Het is er het weer voor natuurlijk. In ieder geval, er blijven ondertussen heel veel berichtjes binnenkomen in de Nostalgie-app. De pronostiek voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran. Aanstaande zondagavond wordt die wedstrijd gespeeld op het WK. En ja, de meeste onder jullie die denken dat België echt wel gaat winnen. Zijn er ook een paar die verlies hier sturen in de app. In ieder geval, blijf dat vooral doen. Je kan er een barbecue van Weber mee winnen. Een echte barbecue. Je moet er ook wel bij zitten wanneer de eerste goal zal gescoord worden. Dus de minuut, in welke minuut dat gaat gebeuren. En dan kunnen Sander en Veronique maandagochtend een winnaar bekendmaken. En ook hopelijk met het goede nieuws daarbij dat de Belgen gewonnen hebben van Iran. We duimen.

0: Het is er heel net te zeggen. Straks, Marcia, tussen 12 en 3, ik zie hier een man verschijnen in de studio met een baard. Ik denk niet dat dat Marcia Borodi is. Maar het is Tony Talboom straks tussen 12 en 3. Dat is ook tof natuurlijk. Met uiteraard ook de beste muziek om je helemaal klaar te stomen voor een hit weekend. Bryan Adams, dan zitten we in de 90s. Maar eerst nog Shaggy en Hey Sexy Lady.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dolvi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè, bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes.
8: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
10: IKEA.
9: Meer info op ikea.be.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Zeg Chantal, wat is dat?
12: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
11: Amai zeg.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
12: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
11: Ah ja.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
13: Lenen bij Leemans.
14: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
11: Allee, Harry.
14: Wat?
11: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
14: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Dat is lang geleden, cowboy.
16: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
17: Dat is een pakje voor jou.
16: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
19: Hits at work.
20: Alexandra Potvin.

Vrijdagavond is geluisterd naar Nostalgie vanaf 7 uur. Dan is er een heel tof programma met alleen maar muziek uit de 90s. Club Nostalgie 90s met Ewout van der Poorten. Dat is echt super toffe radio. Als je straks in de tuin zit, er is in de schaduw. Zeker is Nostalgie opzetten. En dit is Wham!

weekendgevoel zit er al helemaal in hier bij Nostalgie. Met zometeen Tony Taalboom tussen 12 en 3. En onder meer ook de grootste hit van Daft Punk. Je kan waarschijnlijk wel al voorstellen welk nummer dat is. Dat is ook een echt nummer met een weekendgevoel. Ik heb nog deze. Nee.

En we zijn terug, gelukkig maar. Ja, die warmte die laat zich overal voelen. Hè. Zelfs hier op de radio. Puffen vandaag met maxima tot 34 graden, alsjeblieft. Dan zweet je op plekken waar je het nooit had verwacht. En dan toch een beetje een verrassende après-ski in je radio. Dat is zeer verfrissend. En je kon het zelfs meezingen. Zelfs als je geen Duits kan. Marianne Rosenberg was dit. 10:50 ondertussen. Welkom bij Nostalgie op de middag. Vandaag niet met Marcia, maar wel met mij. En deze van Toto, Rosanna.

0: Hoor jij nu ook rozijnen? Zal dat zweet in mijn oren zijn. Ze was net mama geworden van haar derde kindje. En ze moest meteen een show afzeggen omdat ze terug zwanger was. En ondertussen had ze ook nog eens een nieuwe album uitgebracht. Het levende bewijs dat vrouwen als geen ander kunnen multitasken. Hoor je straks na Ace of Base.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

Anouk. Ze moest haar eigen tour afzeggen net nadat dit nummer uitkwam. En de reden die was zeer cute en vertederend. Een nieuw babytje opkomst. Ja, en ze had er al drie, hè. Vierde. Oh, hoe doet hij dat allemaal toch straf? Dit is Nostalgie, laatste dag van de werkweek. En dan is het meezing vrijdag. De regels die zijn heel simpel. Radio luid en keel openzetten. Dat is meteen ook al even oefenen voor zondag, hè. Als Lukaku weer scoort, dan zingen we ook al wel mee. Zoals nu met Paul Owen. En straks het nummer dat ABBA voor het eerst live speelde op een koninklijke bruiloft.

0: wat ik wil.
1: Vandaag vieren ze feest in Zweden, want het is precies 50 jaar geleden dat koning Carl Gustaf en Sylvia Sommerlath in het huwelijksbootje stapten. Dat gebeurde in Stockholm. En een dag daarvoor was er nog iets historisch. 18 juni dus speelde ABBA voor de allereerste keer dit nummer live. Kan je het je voorstellen? Agneta en Frida met hun mooiste kleed aan en dan dit eerbetoon aan het koningspaar. Ja, Dancing Queen, op vele manieren legendarisch.

0: Oh, alles fleurt meteen op, hè, als ze erbij is. Belle Perez en Enamorada, wat een leuke plaat. Alexandra draaide deze ochtend al hun eerste hit, Around the World, van Daft Punk. Ik heb zo meteen hun grootste, na Prince en Axel Red.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
3: Formidabele goal!
2: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
3: Daar is hem!
2: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
4: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
4: Safti.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be.

Dat was de eerste grote van Axel Red, deze Kennedy Boulevard. En straks de muziek bij de film waar Tom Cruise Nicole Kidman ontmoeten. Ja, ik had er eergisteren nog een strafverhaal over in Top 3000 Heroes. Want Pharrell Williams, die was gewoon vergeten dat hij de grootste hit van Daft Punk had ingezongen. En dat had alles te maken met een zeer zware jetlag. Ja, Get Lucky, dat is hem natuurlijk. Hè. Was zo populair bij de release op 19 april 2013. En brak meteen het record voor het meest gestreamde nummer binnen de 24 uur op Spotify. Samen met de Daft Punk. Hier is die dikke hit.

soundtrack bij Rocky IV, Survivor en Burning Heart. We blijven nog even bij de film. Ja, Tom Cruise en Nicole Kidman die ontmoeten elkaar op de set van Days of Thunder. Een jaar later waren ze getrouwd. De film, ja, die was matig. Ben ik nog beleefd. Het huwelijk duurde 10 jaar en Show Me Heaven, dat niemand in Amerika kende, stond maar liefst 4 weken op nummer 1 in Engeland en was toen de 6e bestverkochte single van 1990. En in Amerika haalde het de hitlijst niet eens. Ja, soms weten we het in Europa veel beter. Toch?

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, ze maakten dit eigenlijk als grapje. Hè. Dan plots zong heel de wereld mee. Right, set, fret.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bompie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja!
12: Carrefour.
13: Hoogstraten.
14: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
1: 2 voor 1, het nieuws met Fraukje Kajon. Er worden dan toch geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs?
15: Klopt. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal €150 miljoen. De aangekondigde besparing verdwijnt voorlopig en daardoor kunnen alle geplande ritten dus gewoon doorgaan. Toch voor de komende 2 schooljaren. Deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. Het is nog onduidelijk welke impact die hervorming op het aanbod zal hebben. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar tot 350 geneeskundestudenten afstuderen die niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat waarschuwen experts van de KU Leuven. Tot bijna een kwart van de startende geneeskundestudenten zal geen plek vinden in de zorg. Komt omdat Vlaams onderwijsminister Demir veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie adviseert. En de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol in het Antwerpse Lier zijn verkocht aan een Nederlands transportbedrijf. Dat heeft de burgemeester bevestigd. Die bracht met €21,5 miljoen het hoogste bod uit. Vlaanderen had ook een bod van €20 miljoen uitgebracht, maar dat is dus niet te koper. Het gaat dus naar de auto- en vrachtwagenhandelaar. De gemeente zal nu overleggen met het Nederlands bedrijf wat hun ambities zijn.
16: Het weer met Erwin Franks.
17: Het is erg warm. Nu al noteren we temperaturen tot de tropische grens van 30 graden en daar komt vanmiddag nog wat bij. Toch heb ik ook minder goed nieuws. Later vanavond gaat het lokaal flink onweren met kans op hagel, zware windstoten en veel regen op korte tijd. Het weekend dan verloopt zomers en warm bij 30 graden. En zelfs begin volgende week blijft de zomer in het land met veel zon bij temperaturen in de buurt van 30 graden of zelfs iets meer.
18: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
19: Thank you.
18: We are
13: Nostalgie.
18: Hits at work.
11: Tony Talboom.

het is de warmte, dan zijn ze wat gevoeliger. Kort lontje, die van Aha, I'm Touchy. 8-1 werd het. Als je net bijkomt, welkom bij Nostalgie. Ja, de playlist die ziet er weer heel goed uit, al zeg ik het zelf. Straks een van de leading boybands uit de 90s. En toch lieten ze zich inspireren door girl power. Hoe dat kan, dat kom je straks te weten. Maar eerst verder met die fijne nostalgietraditie. Amazing Vrijdag. Ja, dit is er eentje waarbij de tekst misschien niet hardop wil zingen op kantoor, maar toch doet iedereen het. Ja, gewoon even schaamteloos meebrullen. Dat moet kunnen. Kings of Leon.

0: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op ikea.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

Dat is waar, hè. Ze is de beste. Tina Turner, ik denk dat niemand dat gaat tegenspreken. En daarvoor Five met If You're Getting Down. Ze schreven dat nummer helemaal zelf, maar toen ze vastzaten, riepen ze toch even de hulp in van de producers van, ja, surprise, The Spice Girls. Dus eigenlijk een boyband en girl power in één song, If You're Getting Down. Straks een Belgische DJ die een Spaans klinkende zomerhit maakte en die werd nummer 1 in Italië, Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden. Die komt er zo aan, maar eerst heb ik nog deze hier. Moet ik nog vertellen wie dit is? Nee.

Ze was 52. Ja, platenlabels die hadden haar al een beetje afgeschreven. Maar dan gebeurde er toch iets miraculeus voor Cher. En wat, dat hoor je straks. Maar nu gaan we verder met een nummer 1 hit. Een dikke nummer 1 hit. In Italië, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden. Het werd gemaakt door een Belg en zot genoeg bleef het hier steken op de tweede plek. De video die werd opgenomen aan een zwembad in Miami. Nou, daar zou ik vandaag eigenlijk ook wel willen zitten, aan zo'n zwembad. Hier is Paradiso.

naam van de liefde. Mijn favoriet van U2, deze Pride. En dan heb ik ook nog Cher met Believe. Ja, ze was al 52 toen dit nummer uitkwam. En ze was daarmee de oudste vrouwelijke artiest ooit met de nummer 1 in de Verenigde Staten. Maar dat record is ze ondertussen weer kwijt. Ze heeft het moeten afgeven aan Kate Bush. Die nam het over in 2022 op haar 63ste. Het bewijs dat je nooit mag stoppen met geloven.

0: geweldige song toch, hè? Share and believe. En wij geloven in de Rode Duivels. Ja, zondag hun volgende match. En die gaat hun ongetwijfeld hoger in de ranking brengen. En als je de muzikale ranking eens wil checken, wel, dan moet je eens kijken naar de Playwright Top 100. De hitlijst met uitsluitend Belgische muziek. En straks draai ik daar weer een geweldige song uit van een grote madame uit ons klein landje. Maar eerst nog Cutting Crew en Candy Staten.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of course.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EV-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
14: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
13: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
14: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
15: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
16: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
15: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
16: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
17: Feeling.
16: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

1976, maar ik vind dat je niet aan hoort. Hè. Deze Candy Staten, prachtig nummer. Young Hearts Run Free. Hou ondertussen die zonnebril nog maar in de buurt, want London Beat laat de zon nog een beetje harder schijnen straks. En elke week kijken we bij Nostalgie ook even in de Playwright Top 100. Dat is de lijst met de beste Belgische muziek. En sommige artiesten ja, die zijn heel blij met één plaatje in deze hitlijst. Maar Pommelien Thijs die pakt er deze week gewoon twee na elkaar mee. Op 11 en op 10 in de Playwright Top 100. De volledige lijst die ontdek je op playwrighttop100.be. Of nog makkelijker eigenlijk, kijk gewoon even op onze site. Daar zie je de link ook. Dat is dus nostalgie.be. Sluit nu je ogen en beeld je in dat je in een tot in de nok gevulde afwasdoom staat. En dan keihard meezingen met Atlas.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ik weet het zeker, je ziet die sprong waarschijnlijk nu al voor je met Bill Medley en Jennifer Warnes, Time of My Life.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bompie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Ja!
12: Carrefour.
14: Zeg, schat.
13: Ja?
14: Waar is die staanlamp naartoe?
13: Ah, die is kapot gegaan.
14: Oei, en onze relax?
13: Ook kapot.
14: Ook kapot.
13: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
14: Ja.
13: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
13: Nee. 1 adres.
14: Oh.
15: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
16: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
17: Formidabele goal!
16: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta Op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen. We are red, we are devils, we are Nostalgie.
18: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
18: Safti.
1: Nostalgie. Het is 1 voor 2, dit is het nieuws met Frauke Kaljon. En in Antwerpen hebben de vakbonden de bouwramp op het Nieuw-Zuid herdacht.
20: Ja, 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. Daarbij kwamen 5 buitenlandse bouwvakkers om. 9 anderen raakten zwaar gewond. Het gerechtelijk onderzoek ernaar is intussen afgerond. De vakbond zegt dat de opdrachtgevers en aannemers zich moeten verantwoorden voor wantoestanden bij onderaannemers. Want goedkope werkkrachten spelen een steeds grotere rol in bouwwerven. Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Er worden dan toch geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt. Vlaams minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing. De lijn krijgt in totaal 150 miljoen euro. De aangekondigde besparing verdwijnt dus voorlopig. Daarbij kunnen alle geplande ritten gewoon doorgaan. Toch voor de komende 2 schooljaren. Want deze zomer zit de regering opnieuw samen voor hervormingen vanaf 2028. En er passeren minder schepen door de straat van Hormuz dan gisteren. Er zijn twijfels of het wel veilig is, nu de geplande onderhandelingsronde tussen de Verenigde Staten en Iran is afgeblazen. Normaal ging dat doorgaan in Zwitserland, maar Amerikaans vicepresident Vance is niet afgereisd. Het is onduidelijk wat dat betekent voor het vervolg van het vredesproces. De heropening van de zijstraat is een van de voorwaarden van de deal, maar er liggen nog veel zeemijnen in het water.
16: Nostalgie weer.
20: Veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. En ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
16: We are
3: Nostalgie.
16: Hits at work.
21: Tony Talboom.

Ja, het is al zo warm, maar ik ga het nog een beetje warmer maken, want de twee volgende die gaan alles in de fik steken. Figuurlijk, hè. Figuurlijk. Midnight Oil en Beds Are Burning. En deze, ja, Tramps Disco Inferno. Toen hij net uitkwam, een klein hitje. Maar later mocht hij mee op de soundtrack van Saturday Night Fever. En dan waren ze vertrokken natuurlijk. De Tramps. We dansen het weekend in.

0: En dan de grote finale. Ja. De grote finale van de werkweek misschien. Je weekend is nu al goed. Meezing vrijdag bij Nostalgie met vanaf 3 uur ook weer Toon. En straks heb ik nog een song voor jou die je niet meer uit je hoofd gaat krijgen. Nu al mijn excuses. Ik heb ook nog Texas voor je klaarstaan met Summer Sun. En eentje met Belgische roots van Gauthier.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
9: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier.
11: Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

krijg hier ondertussen heel wat pronostieken binnen van luisteraars voor de aankomende zondag. De volgende match van de Rode Duivels. 3-1 in de eerste minuut. 2-0 in de 21ste seconde met Lukaku. Ja. Leuke, blijf maar sturen. Net eentje die je niet meer uit je hoofd krijgt. Sorry daarvoor, de Dolly Dots. Ze werden in 1979 samengesteld door twee producers. Werden gerecruiteerd. Ze waren danseressen van het Tros Top 50 Ballet. Geen van hen had zangervaring. En toch resulteerde dat in 12 jaar hits. Mooi toch, hè? De Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Mijn favoriete Billy Joel song is onderweg. Hij had er zoveel goeie, maar die vind ik toch de allerbeste. Ik ben eens benieuwd of je me gelijk gaat geven. En de volgende twee die had je ook nog te goed. Hè? Texas en daarna Gautier.

wel, hè. Billy Joel die heeft een kast vol met tophits. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan is toch altijd deze hier. En waarom? Omdat eenvoud soms gewoon het beste werkt. If you

0: Zelfs bij dit warme weer, ik sta vol met kippenvel, hè. Billy Joel, fantastisch. Honesty. Straks trekken we naar Sint-Truiden voor een bijzondere ondernemer. En ondertussen hoor je ook de man die jij binnenkort misschien van op de eerste rij kan meemaken tijdens Life is Life, 27 juni in Antwerpen. Je gaat hem kunnen ruiken. Aanraken, Robbie Williams. Ga dus snel naar onze Instagram, check de wedstrijdpost en maak deze zin af. So Robbie, let me... puntje, puntje, puntje. Sander van de ochtend die maakt ervan. So Robbie, let me dance with you on stage. Vind ik al een goeie, maar misschien kan jij veel beter. Dus de straften die winnen, wacht niet en doe mee. Laat je helemaal gaan.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
13: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Wat moet er op dat grote spandoek komen? Vul het aan op de Nostalgie Instagram. Zoek de wedstrijdpost en doe mee. En dan sta je misschien op de eerste rij bij Robbie Williams. 27 juni is dat. Het is nog een weekje, hè? And we won't stop. Ja, we gaan eventjes langs bij een ondernemer die al bijna 30 jaar mee evolueert met de technologie. Van de allereerste gsm's tot smartphones, smartwatches en laptops. Bij Security Shop in Sint-Truiden heeft Sadia het allemaal zien passeren. Maar haar klanten komen niet alleen voor de toestellen. Ze komen vooral ook voor haar geduld, haar kennis en haar service. Goedemiddag, Sadia.
1: Goedemiddag, Tony.
0: Zeg, jouw winkel die bestaat al even dus, hè? 1997. Dat is zowat de prehistorie van de mobiele telefonie. Hoeveel gsm's denk jij dat je ondertussen al door je handen hebt zien gaan?
1: Oh, duizenden. Ik kan het niet tellen, maar ik denk zeker duizenden. Ja,
0: oh ja, en er is veel veranderd, hè, sindsdien.
1: Ja, zeker. Ja, je hebt dan de digitalisering die dan opgekomen is. En in combinatie ook met de duurzaamheid van de toestelletjes.
0: Ja.
1: Dus die

0: Tenminste, zoals ik al net zei, de digitalisering, dat maakt ons leven gemakkelijker en efficiënter. Ja. Ja, want eigenlijk een smartphone, een laptop, dat is eigenlijk niet meer gewoon toestel, maar dat is eigenlijk een toegangspoort tot communicatie, mobiliteit, gezondheid, onderwijs en werk. Omdat je kunt eigenlijk dankzij de technologie kunt je documenten digitaal ondertekenen, online vergaderen.
1: Ja, dat is waar eigenlijk.
0: Meer efficiëntie en minder
1: beslaving. Het is als een Zwitser zakmes. We kunnen bijna niet meer zonder.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is waar.
1: Maar je was eigenlijk niet van plan, want je spreekt daar nu gepassioneerd over, maar je was eigenlijk niet van plan om in de telecom terecht te komen. Hoe ben je dan uiteindelijk in die winkel beland?
0: Ja, mijn passie was eigenlijk altijd bij het gerecht of bij het parket werken.
1: Ja.
0: En ik had dan een verkeerde richting gekozen. En ik was dan, je kent dat, hè, nog jong. En dan had ik een vriend. En mijn vriend, dat is nu ondertussen mijn ex. Dat is eigenlijk de winkel van zijn oom. En hij werkte hier al. En dan vroegen ze eigenlijk of ik daar niet mee in wou stappen. Hè, omdat ik dan voorlopig toch een jaar niks aan het doen was. En dan ben ik hier begonnen en eigenlijk ben ik hier blijven plakken.
1: Het is de schuld van de ex.
0: Toch wel. Ja, want ik help de mensen, ik begeleid ze, ik ondersteun ze op lange termijn. En dat maakt het verschil van mij eigenlijk met de andere winkels.
1: Ja. Je klanten komen vooral...
0: 24 jaar met enthousiasme, dus ik doe dat eigenlijk met...
1: Ik hoor het. Ze komen vooral voor jouw uitleg. Hè? Want sommige mensen komen ook gewoon uitleg aan je vragen en dan daarna gaan ze ergens anders kopen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk jammer, omdat ik eigenlijk te goed ben. Dus ik geef eigenlijk heel goede raad.
1: Ja.
0: Misschien te veel raad, te veel advies en de juiste keuzes. Hè? Want ik ben altijd iemand, ik speel dat eerlijk en ik zie dat aan de mensen wat ze nodig hebben of wat ze eigenlijk willen. En dan gaan ze eigenlijk met mijn ding lopen naar een andere winkel en dan gaan ze daar kopen.
1: Oh, zo mooi. Maar toch blijf je hen helpen. Waar dat geduld eigenlijk?
0: Ja, dat is mijn passie.
1: Dat is veel oefening. Zeg, wat geeft jou na al die jaren nog evenveel goesting om elke ochtend de deur van die winkel open te doen?
0: Wel, ik zeg altijd, mijn klanten gaan altijd met een smile naar buiten. En dat geeft mij ook voldoening. Dus ik ben daar ook content mee. Ik zie graag mensen lachen en mensen... tevreden zijn. Als ze iets kopen en ze gaan buiten met een lach, dan weet ik van oké, het is in orde. Dus ze zijn content. En want sommige mensen gaan ergens anders iets kopen.
1: Ja.
0: En daar is maar gewoon alsjeblieft trek je plan. Ja, dat is ook natuurlijk niet wat het moet zijn. En dat maakt mij, en ook bedank u wel, dat ze zeggen van oh, je hebt me goed geholpen. We komen zeker terug. Ik maak zeker reclame voor u. Dus dat
1: fantastische motivatie. Sadia, amai.
0: Ja.
1: Ik hoor het, jij bent zo enthousiast. Je kan erover blijven doorgaan. Hè. Zeg, geweldig om even met jou te mogen spreken hier. Blijf nog heel veel jaren mensen helpen daar. En ik wens jou nog heel veel succes in Sint-Truiden.
0: Dankjewel, Tony. Dankjewel
1: dat je er even bij was. Fijn weekend nog, hè. Tada.

Jamelia en Superstar, over een superstar gesproken. Ton, die neemt het zo meteen over met Amazing Vrijdag. En zo kan je goed aan je weekend beginnen, maar die remmen die mag je nu ook al losgooien, hoor. Want hier is Kenny Loggins.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Jawel hoor, we gaan de temperatuur nog wat harder de hoogte induwen met Ricky Martin zometeen na het nieuws van voor 3 uur.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
17: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
18: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
19: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
20: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
19: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
20: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
21: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
0: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
22: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
23: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 minuut voor 3, het nieuws met Frauke Kaljon. vrouwtje, premier De Wever heeft een brief ondertekend voor de snelle uitrol van terugkeerhubs.
2: Ja, die brief komt er nadat het Europees Parlement de oprichting van terugkeercentra goedkeurde. Europese lidstaten mogen dan migranten die geen recht hebben op een verblijf in Europa daarin opsluiten. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen tot 2 jaar worden opgesloten. 19 Europese regeringsleiders willen snel werk maken van de uitrol van terugkeerhubs. Onder meer Denemarken maakte al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Spanje en Frankrijk ondertekenden de brief niet. Zij reageren kritisch. 62 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenregeling van de federale regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten, OCMW's en politiezones. Ze zijn boos omdat ze geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden zoals Antwerpen, Brugge en Gent krijgen nog een extra toelage. En dat is oneerlijk, zeggen ze. De burgemeesters verwachten tegen de zomer van volgend jaar een uitspraak. En een spectaculaire ontdekking in de muziekwereld. In de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is een onbekende muziek van de componist Mozart opgedoken. De composities werden ontdekt door een Franse muzikoloog. Het gaat om 6 korte stukken voor fluit en harp uit 1778. De muziek zat verborgen in een notitieboek van 44 pagina's. Zondag worden de muziekstukken tijdens Fête de la Musique in Parijs voor het eerst uitgevoerd, bijna 250 jaar later.
1: Vind ik heel cool. Wees nu maar eens de muzikant in dat orkest die dat voor het eerst mag spelen. Gewoon heel in de bijzonder. Voetsporen van ja. Mozart. Heel cool is dat.
0: Nostalgie weer.
2: Veel zon en tropisch warm tot 35 graden deze namiddag. En 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. En ook volgende week blijft het zonnig en zelfs nog wat warmer, tot mogelijk 37 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.
0: We are
6: Nostalgie.
0: Nostalgie, Amazing Café.
6: Met Toon Smet.
1: Zwetige blazen op deze bloedhete vrijdag. Dat vraagt om extra veel zomerse schijven. En die zal je krijgen in het Amazing Café. Zoals deze van Ricky Martin. Goedemiddag.

0: Wat een loopzuivere stem heeft die man toch, hè? Christopher Cross en Alright.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 3:10 op vrijdag 19 juni. Een hele goede middag. Hopelijk kan jij zelf wat verkoelen op deze extreem hete vrijdag. Jawel, tot 35 graden, alsjeblieft. Ik heb het even opgezocht. Het is vandaag hier warmer dan in pakweg Lissabon of Barcelona. Jawadde. Nu hittegolf of niet? Amazing Café is natuurlijk gewoon geopend hier op de radio. Helaas, deze week wel zonder medebarman Sie de Donker. Maar ik heb wel mijn uiterste best gedaan om een prachtige playlist aan meezingers te verzamelen. Want die krijg je sowieso al op Meezingen Vrijdag. Maar ja, tussen 3 en 6 in het Amazing Café vieren we toch wel de ultieme Meezing apotheose. Ideaal om richting het weekend te gaan samen. Een weekend dat hopelijk goed gevuld is met prachtige zomerse plannen. Dus laat gerust even weten of dat bij jou ook het geval is. Hè. Kan altijd via de Nostalgie-app. Kan je mij bereiken. Nu, het Amazing Café openhouden op een hete dag als vandaag, dat vraagt wel even om een ander sfeertje. Dus voilà. Ah, zie je het even voor je. Een afgeladen vol terras met prachtige palmbomen. Ik heb ook voor wat vernevelaars en genoeg schaduwplekken gezorgd. Anders is dat niet te houden, hè, in dit weer. En dan een heerlijke cocktail of mocktail in de hand, met hoeveel ijsblokjes erin, zonnebril op de neus. En dan bediend worden door de one and only Dua Lipa. Ja, dat kan alleen maar hier, hè, in het Nostalgie Amazing Café. En zweten maar met Dance the Night.

0: Michiel Akkerman uit Beveren heeft een foto gestuurd in de app. Een foto van een zeer goed gevulde frigo met pintjes. En hij schrijft erbij, klaar voor mijn barbecue XXL vanavond. Dat belooft, laat het smaken, Michiel. Voorzichtig ook wel met het onweer. Want ja, het zou wel eens stevig kunnen gaan kletteren vanavond. Maar hey, soms met onweer, dan voorspellen ze dat. En dan valt het hier en daar toch ook wel beter mee dan gedacht. Ik denk dat er nog wel wat barbecues aangestoken zullen worden dit weekend. Al denk ik dan toch ook wel, is het daar niet te warm voor? Ja, zeker voor de vleesbakker van dienst. Als het dan 34 graden is en dan nog eens staan zweten aan een hete barbecue. Courage aan al die barbecuers met veel hittebestendigheid dan toch. Om echt te verkoelen zou ik barbecuen dus niet aanraden. Daar zijn sowieso andere tips voor. En die wil ik straks eens even uitwisselen. Want we gaan ze nog kunnen gebruiken. Eerst nog Cool in the Gang. Die houden een gezellige ladies night. Na Europe. Die krijg je eens niet met de Final Countdown. Wel, welke knaller dat dan wel is, precies, dat hoor je zo meteen.
1: Kissy, Kendo, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaard op kia.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was. Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
9: Formidabele goal!
8: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
9: Daar is hem!
8: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
10: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Klein stresske.
15: I'm crazy for you.
14: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: heerlijke funky vibes van Kool & The Gang. Ik kom al helemaal in weekendsferen op die manier. Heet...
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Ja, dat moest nog even gezegd worden. Want daar luister je naar natuurlijk. Het Nostalgie Amazing Café. Heet, heter, heetst. We zijn vertrokken voor een hittegolf. De eerste officiële van het jaar. Want nog tot eind volgende week blijft het bijzonder warm. Minstens. Wie weet gaat het nog wel veel langer duren. Sommigen vinden dat heerlijk. Anderen vinden dat toch eerder afzien. Ik zelf zit ergens in het midden. Ik kan daar wel wat van genieten. Maar dan vooral als ik niks nuttigs moet doen. Als je gewoon lekker chill aan een zwembad kan liggen, dan denk ik, top. Of als zodra ik dingen te doen heb, je moet gaan werken of je moet je van hier naar daar gaan haasten, ja, dan ben ik zo'n persoon die direct nat in het zweet staat en dan verslijt ik een t-shirt of vier per dag. Dat is iets minder natuurlijk. Maar bon, kijk, we moeten het ondergaan. We gaan daar ook zeker niet te veel over klagen. We zijn vooral blij dat de zomer daar is. Maar daarom heb ik wel een gepaste, prangende vrijdagvraag van deze week. Wat is jouw ultieme verkoelingstip? En dan wil ik niet gaan voor de meest voor de hand liggende tips. Hè, zoals ja, je ramen overdag dicht houden en 's nachts openzetten. Zodat het dan vooral kan afkoelen in huis. Ja, die tips die kennen we ondertussen wel. Ik ben benieuwd naar de originele, unieke tips die jou al serieus geholpen hebben om het koel te houden. Bijvoorbeeld je hoofdkussen. Of de kussensloop van je hoofdkussen in de diepvriezer steken. Of speciale ijsjes maken. Ik ben geweldig benieuwd, want ik kan die tips misschien ook wel gebruiken. Hoe hou jij het koel in deze hitte, overdag en 's nachts? Wat zijn jouw ultieme verkoelingstips? Stuur ze mij eens door via de Nostalgie-app. Kunnen we van deze wereld toch een koelere wereld maken? Kunnen we allemaal iets aan hebben deze periode, denk ik. Nu eerst Clouseau en Sventy Bolt.

0: Hanneke Peters uit Dilbeek die stuurt via de Nostalgie-app. Als je even je oorlellen nat maakt, voel je je veel frisser. Amai, ik herken dat. Ja, je oren in zijn geheel eigenlijk, dat doet echt superveel. Als ik het heel warm heb of veel aan het zweten ben, gewoon even je oren nat maken en je voelt je echt instant een pak frisser. Maar wat is jouw ultieme verkoelingstip voor dit hete weer? Dat is mijn prangende vrijdagvraag van deze week. Stuur het gerust nog even door via de Nostalgie-app. Straks een mooi overzicht, want er komen heel wat fijne tips binnen. Eerst nog een band waarvan de zanger bijna 4 jaar heeft moeten herstellen van een operatie aan zijn stembanden. Maar nu is hij eindelijk weer de oude en ze gaan ook weer op tour met de band. Over welke band ik het dan precies heb, dan ontdek je over een paar minuten.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
6: Mannekes.
7: Bombi.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bombi. We gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
13: Voilà, een salade van vlees.
14: Oei, amai.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
15: Code yellow!
16: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
16: Yep, info op telenet.be.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
15: 4000?
14: Ça va toch, dat is 20 euro.
15: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat verwarren we vis.
14: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Hou je van verhalen over muziek?
18: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
17: Of luister je gewoon liever naar pop?
19: Together.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
21: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
22: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
21: Oh, Chantal, zwijg ervan.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
21: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
22: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
23: Kurkfabriek van Avermaat.
24: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

Maar dan hebben we misschien ook wel even nood aan een paar verkoelingstips. En die heb ik aan jou gevraagd. Dat is onze prangende vrijdagvraag van vandaag. Heel veel berichtjes binnengekomen. Bart Torfs uit Schoten die heeft gestuurd. Vlak voor je gaat slapen, je voeten onder koud water houden. Dan in bed gaan liggen met de ventilator op je voeten gericht. Dat verkoelt je volledige lichaam. Dat kan ik me voorstellen, Bart. Maar ik zou het dan na een tijd misschien wat te koud aan mijn voeten krijgen. Maar kijk, misschien wel het proberen waard. Dan een tip die verschillende keren is binnengekomen. Onder meer van Ans de Wolf uit Brugge. Die stuurt een koelingsmat voor dieren op mijn stoel. En ook Christel Martron uit Zoerstel die stuurde hetzelfde. Een extra large hondenkoelmat om op te gaan liggen. Je hebt groot gelijk, hè. Als je huisdier je hond op zo'n koele mat kan gaan liggen, dan kan jij dat ook gewoon doen. Katrien van der Auwera uit Lier die stuurt als ultieme tip een nat gastendoekje in de vriezer. En dan in een plastic zakje achter je slippen steken. Nou, gezellig, Katrien. Heerlijk, ja. Ik kan het me voorstellen. En Joeri Hermans die zegt nog gewoon in de regen gaan staan. Dat is eigenlijk zo'n slechte tip nog niet. Gisteravond is het ook wel beginnen regenen. En dan ben ik daar ook even gewoon gaan instaan. En dat deed eigenlijk wel deugd. Dus misschien nog een goede tip voor vanavond. Alhoewel, let daar toch maar mee op. Tijdens het onweer, het zou wel eens stevig kunnen gaan onweren. Kletteren, bliksemen, hagelen met dikke hagelbollen. Dus hou het toch maar vooral veilig. Hè. Maar toch enorm bedankt voor al die verkoelingstips. Daar zijn we heel wat mee, denk ik. New Wickfield en Saturday Night. Als

0: vroeg, hè, Wakefield. Die is hier al bezig over Saturday Night. Maar jij moet nog richting Friday Night gaan natuurlijk. En we zijn er bijna hoor, aan dat weekend.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Het is bijna 4 uur en dat wil zeggen dat het straks dus weer tijd is om officieel dat weekend te openen. Ja, collega Sie de Donker, die is er deze week niet hier in het Amazing Café. Dus ik sta er alleen voor om dat Amazing Café open te houden. Dat is triest, maar ik ben dan stiekem ook wel altijd een beetje blij is het foute woord. Maar toch ook wel, want dan mag ik hier Sieg zijn paarse ceremoniehoed opzetten. Of ik doe het dan eigenlijk stiekem. En dan mag ik zelf ook even ceremoniemeester van dienst spelen. Straks dus na 4 uur de officiële en ceremoniële opening van het weekend. Maar ik heb jouw hulp daarbij nodig. Want de feestelijke opening kan alleen maar gevierd worden met gepaste muziek. Daarom mijn vraag aan jou. Met welke gepaste feestelijke meezinger? Want ja, het is het Amazing Café natuurlijk. Wil jij het weekend officieel openen? Laat het mij weten via de Nostalgie-app. Maar echt zo'n schijf die keihard weekend ademt. Stuur het door via de Nostalgie-app.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Straks na 4 uur openen we officieel het weekend. Met welke plaat wil jij dat vieren? Met welke plaat wil jij het weekend officieel en ceremonieel openen? Een plaat die daarbij past, die het weekend echt keihard kan inluiden. En misschien voor de gelegenheid mag het een extra zomerse plaat ook wel zijn. Hè? Stuur me jouw suggestie door via de Nostalgie-app. Deze krijg je zometeen ook al. Kan ook al wel tellen wat betreft de summer vibes. Gloria Estefan en Miami Sound Machine krijg je zometeen met The Rhythm Is Gonna Get You.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go yellow! Horta,
7: horta. Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Dat is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
13: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
12: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
13: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
14: Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.
14: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Frankie Caljon. Een akkoord tussen Israël en Hezbollah, vrouwtje.
16: Ja, er is een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand zou een uurtje geleden al zijn ingegaan. Israël voerde eerder vandaag wel nog zware aanvallen uit op Libanon, waar ze tientallen Hezbollah-strijders hebben gedood. Het is nog onduidelijk hoe lang het staakt het vuren loopt en hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. Hezbollah heeft het akkoord intussen bevestigd, Israël nog niet. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op het metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn tijdens de openingsdag in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het parket neemt de melding zeer ernstig, maar wil voorlopig geen details vrijgeven. En je hebt het misschien zelf al gemerkt, het dagrecord is gesneuveld, dat meldt het KMI. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud, want op 19 juni in 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8 graden.
14: Nostalgie weer.
16: Veel zon en tropisch warm tot 35 graden zelfs. Deze namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien met hevige rukwinden, veel regen en hagel. Morgen en zondag weer heel zonnig met af en toe kans op onweersbuien bij 33 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en nog wat warmer tot mogelijk 37 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
17: Thank you.
14: We are
17: Nostalgie.
14: Nostalgie, Amazing Café.
18: Met Ton Smet.
1: Hopelijk heb jij straks nog wat verkoeling in het vooruitzicht. Een blons in een zwembad of een drankje op een koel terras. Maar eerst samen het weekend officieel openen, zometeen na Gloria

0: Een plakkerige schijf noem ik dat. Quit playing games with my heart, Backstreet Boys.
1: Nostalgie Music Café.
0: 4:08. De baas heeft gebeld. Het is oké. Je mag vroeger stoppen vandaag. Het is toch veel te warm om te werken. Het is hoog tijd om aan het weekend te beginnen. Maar dan moeten we dat weekend natuurlijk nog officieel openen. En deze week krijg ik daar de hulp bij van Tamara Dekkers uit Sint-Truiden. Goedemiddag, Tamara.
2: Goedemiddag.
0: Tamara, is het weekend al begonnen voor jou?
2: Gaan we het afroepen?
0: We gaan nog even, je mag nog even wachten met te roepen. Dat is voor straks het einde van de speech. Ik ben gewoon helemaal heel benieuwd. Is het al begonnen voor jou, het weekend?
2: Voor mij is het weekend al begonnen.
0: Ah, supergoed. En heb je fijne plannen dit weekend dan?
2: Ik woon in Sint-Truiden. Het is hier een leuk voetreikfestival. En ik denk dat ik daar wel eens ga passeren een paar keer dit weekend.
0: Oké, groot gelijk. Het wordt wel bijzonder warm ook dit weekend. Is dat dan te doen zo tussen de foodtrucks in de hitte?
2: Misschien s'avonds wel, hè. Zo tegen de late avond na de
0: zomer
2: begint te komen.
0: Natuurlijk wel. Dan is
2: een grote borst hebben.
0: Voilà, ja, dan is dat de ideale plek om te gaan vertoeven, waarschijnlijk. Hè. Zeg, je gaat zo meteen dus het weekend officieel openen. Je bent daar duidelijk al heel enthousiast voor, dat hoor ik graag. Maar met welke gepaste meezinger, welke plaat wil je dat graag doen?
2: Ik had gevraagd voor uit Grease, Summer Nights, te draaien.
0: En waarom precies?
2: Ja, de film komt uit 1978. En het is ook uit deze periode ongeveer. En mijn nicht, haar verjaardag is vandaag. En ze wordt ook 48, dus even oud als de film. En ik dacht, het is de zomer en de film ideaal.
0: Natuurlijk wel. Dus dat is inderdaad ideaal. Hoe heet de nicht?
2: Mijn nicht heet Anja.
0: Anja, bij deze een heel erg gelukkige verjaardag gewenst aan Anja.
2: Ja,
0: ah, voilà, bij deze dat is gebeurd. En inderdaad, prachtige gelegenheid, denk ik. Even oud als de film Grease, dan lijkt Summer Nights mij zeker op deze zeer hete vrijdag een gepaste keuze. Wel, ik ga die draaien, maar daar moet je nog wel iets voor doen dan, Tamara. Eerst gaan we het weekend officieel openen. Normaal geeft mijn collega Sieg de Donker dan altijd een mooie speech. Maar Sieg, die is er vandaag niet, dus ik mag zijn plaats innemen. Jij moet gewoon aan het einde van die speech zo luid en enthousiast mogelijk als je kan... Weekend roepen. Gaat dat lukken?
2: Dat gaat zeker lukken.
0: Ah wel, dan gaan we eraan beginnen.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgedost met het ereteken van de Orde van de Knaldrang en met een doctoraat in het fuiven, verklaar ik Toon Smet, plaatsvervangend ceremoniemeester van het Nostalgie Amazing Café, op deze vrijdag 19 juni het weekend officieel voor geopend. Dus Tamara, ik hoop dat jij er klaar voor bent, want het is jouw moment. Het is...
2: Weekend!
0: Jawel! Het is weekend. Het is begonnen. Allemaal dankzij jou, Tamara. Je hebt het weekend officieel geopend. Dat weekendlint vakkundig doorgeknipt. En dat verdient natuurlijk een plaat die Summer Night speciaal voor jouw nicht. Anja was het?
2: Anja, inderdaad.
0: Ja, voilà bij deze. Anja, gelukkige verjaardag. Geniet daar ook van. En geniet jij vooral van het weekend en van het Foodtruck Festival daar.
2: Dank je wel.
0: Komt helemaal goed. Dag Tamara, salukes.

0: iconisch. Ik kan deze song niet anders omschrijven. Net zoals de bijhorende film Grease natuurlijk. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Aangevraagd door Tamara uit Sint-Truiden, die hier zo net zeer gepast het weekend heeft geopend. Het is begonnen, jongens. Als je nog aan het werk bent, hopelijk kan je bijna afronden. En anders, ja, gewoon doen, zou ik zeggen. Het is veel te warm om te werken. Kom, we gaan afkoelen en iets anders doen. En genieten van het weekend. Zometeen het showbiz nieuws. Ik kan er al iets over prijsgeven. Er komt een Vlaamse versie van een nogal spraakmakend en taboe doorbrekend Nederlands tv-programma. En jawel, het heeft met seks te maken. Ho! En als je daarvoor niet blijft hangen, doe het dan wel voor een zomerse schijf van Don Henley komt eraan.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
9: Ondertussen bij vak... 1347 euro.
10: Minder.
9: 1256 euro.
10: Nog minder.
9: 1127 euro.
10: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
9: 1098 euro.
10: Oh, spijtig.
11: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
12: Vak.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Lenen bij Leemans.
16: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
17: Allee Harry.
16: Wat?
17: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
16: Maar Suzy toch?
18: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Zeg schat,
20: ja?
19: Waar is die staanlamp naartoe?
20: Ah, die is kapot gegaan.
19: Oei, en onze relax?
20: Ook kapot. Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
19: Ja,
20: willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
19: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
20: Nee. 1 adres.
19: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
21: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
22: Het is Meezing Vrijdag.
23: Meezing Vrijdag.

0: Het is feest en dat vieren we met vuurwerk van Cammy. Wat is weekend, hè, jongens?
1: Ah, ja. Showbiz nieuws.
0: Weekend als feest, hè. Bon, showbiz nieuws. Het festivalseizoen is echt wel begonnen. Momenteel is in het Kempische Dessel Graspop, het metalfestival, volop aan de gang. Dat zal daar serieus zweten zijn deze dagen. Nu, over een kleine maand wordt Boom ook weer even het centrum van de wereld voor dancefestival Tomorrowland. En vandaag is de volledige line-up bekendgemaakt. Er zullen weer heel wat gevestigde DJ-waarden op de affiche staan, zoals David Guetta, Dimitri Vegas en Like Mike, Martin Garrix en vele anderen. Maar ook een opvallende première. Ja, voor de eerste keer op Tomorrowland, de Britse DJ Calvin Harris. Die kan je kennen van deze. We Found Love, samen met Rihanna. En je zou dan denken, ja, dat is toch zo'n typische naam die toch ieder jaar op Tomorrowland draait. Dat is blijkbaar niet waar. Het is echt de eerste keer nog maar dat hij er zal draaien. Dit jaar dus op de mainstage van Tomorrowland. Iets helemaal anders. Het spraakmakende Nederlandse tv-programma Spuiten en Slikken krijgt een Vlaamse versie. Het zal dit najaar te zien zijn op streams. Ja, wie het niet kent, Spuiten en Slikken was voor de eerste keer te zien op de Nederlandse tv in 2005. Het was een programma dat op een eigenwijze manier jongeren wilde informeren over seks en drugs. En het kende echt wel weinig taboes. Alles was erin bespreekbaar. Iets wat in die prille tens toch nog minder vanzelfsprekend was als vandaag. De Vlaamse versie die zal volledig focussen op alles wat leeft rond seks, intimiteit en relaties. De opnames zijn dus volop aan de gang en het resultaat is dus dit najaar te zien op streams. En er is commotie ontstaan rond zangeres Jennifer Lopez. Ja, ze wordt ervan beschuldigd compleet wereldvreemd te zijn. J.Lo die vertelde in een interview dat haar 18-jarige tweeling Max en Emmy, dat die allebei een studiebeurs voor de universiteit hebben gekregen. En dat nieuws is bij heel wat mensen toch een beetje verkeerd gevallen, aangezien Jennifer Lopez over een geschat vermogen van, hou je vast, 350 miljoen euro beschikt. Dus ja, heel wat mensen vinden het niet oké dat kinderen van een multimiljonair aanspraak kunnen maken op een studiebeurs, want er zijn heel veel jongeren die het minder breed hebben en die zouden daar dan veel meer aan hebben. Ja, een kleine mediastorm dus over J.Lo. Maar zo snel als die mediastormen komen, zal dat ook wel weer even snel gaan liggen. Tot zover het showbiz nieuws van deze vrijdag 19 juni.

0: Als de hitte je een beetje loom heeft gemaakt en je had een kleine stamp onder je gat nodig, dan komt dit wel tellen hoor. Ah, wat een heerlijke powerschijf. Starship and We Built This City. Vanmorgen was een schoon bezoek bij Veronique de Kok in de ochtend hier bij Nostalgie. Niemand minder dan K3 kwam langs. Straks blikken we eens even terug op dat bezoek. Eerst raad ik aan om de oortjes van de jongste luisteraars te bedekken. Want nu al, sorry, er passeert straks een lelijk woord. Oh nee, een lelijk woord. Ja, het spijt me echt. Maar ja, het is een topschijf, dus ik moet die wel draaien. Nu al excuses, voor je het weet zingt jouw vierjarige kleuter mee met Meredith Brooks. Mijn excuses voor het ongemanierd taalgebruik dat misschien wel uit een kindermond kan volgen. Meredith Brooks komt eraan over een minuutje.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrimo Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrimo Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrimo.be. Patrimo Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Vanmorgen schoon bezoek in Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie. Van niemand minder dan K3. Of toch Hanne en Julia, want Marten die heeft natuurlijk zwangerschapsrust. Het was supergezellig, ze kwamen praten over hun nieuwe single De Zomer van Oya Lele. Wel crazy, we zijn in een bijzondere fase beland als artiesten nieuwe songs schrijven waarin ze oude songs van zichzelf terug gaan vermelden. Ja, het was natuurlijk een andere fase met ook een andere bezetting toen. Want dan beseft een mens dat hij er niet echt jonger op wordt. Hè. Enfin, dat terzijde. Hanne van K3, je had ook nog een bijzondere tip voor tijdens de hitte.
1: Dat is nu een stom tippetje, hè, maar zo voor baby's hebben ze ORS als die diarree hebben.
2: Ah, ja.
1: En dat is zo'n zakje dat je bij je water doet. Ah, ja. Zouten en mineralen. Ja, ja, ja. En soms op pittige dagen bij K3, dan durf ik zo'n zakje van Julien stelen. En
2: voor jezelf pakken dan zo.
1: In een waterje. Dat is wel vies, maar dan heb je zo je zouten en je dingen. En dan blijft
2: het
1: wel.
2: Dat geeft wel een opkikker.
1: Ja, dat je voelt dat niet mega hard of zo, maar dan weet je wel dat alles is aangevuld of zo. Ja.
0: Voilà, kijk eens aan, deze zomer allemaal aan de ORS. Niet meteen de meest smakelijke tip, lijkt me, maar kijk, als je een K3'tje bent en soms 3 shows op een dag moet geven, dan kan het blijkbaar helpen. Bedankt daarvoor, Hanne van K3. 16 minuten voor 5 ondertussen. De zon schijnt overvloedig, het is bakken en braden. En misschien nog een dansje om nog wat meer te zweten met Eddie Grant, Gimme Hope.

om je inner boybandzanger nog eens boven te halen. But you came back. Take That and Back for Good. Ik kijk hier nog eens op de thermometer. 32 graden in Antwerpen. Ja, wat hadden. Dat zijn tropische taferelen. Hopelijk gooit het onweer niet te veel roet in het eten vanavond. Hou het ook veilig de komende uren, want het zou wel eens stevig kunnen gaan kletteren. Momenteel is daar hier in Antwerpen alleszins nog weinig van te zien. Maar geniet voor de rest toch ook wel echt van die zomer. Het is nu echt wel volop in het land. Verkoeling ga ik niet echt kunnen bieden hier op de radio. Wel een gat in de playlist dat opgevuld mag worden. Straks na 5 uur dan zit ik daarmee met dat gat in de playlist. En om dat te vullen heb ik jouw hulp nodig. Ik heb een waanzinnige meezinger nodig. Ideaal om het weekend nog wat extra mee te vieren. En voor de gelegenheid mag het misschien ook wel een extra zonnige zomerse meezinger zijn, als het even kan. Stuur die maar door via de Nostalgie-app. Zonnige zomerse meezingers die jij hier mag aanvragen op de radio, of toch eentje om het gat in de playlist mee op te vullen. Dat is voor straks na 5 uur. Het is ondertussen 4:57 geworden en ik stel voor dat we het nog een beetje heter toch gaan maken. Want als deze hier op je gaat losknallen, dan ga je je voeten niet kunnen bedwingen om zo wat mee te stampen, want het is gewoon een keiharde knaller. En wel van Milk Inc. uit de prille Nillies. Die deden het toen samen met Sylvie. Sylvie de Bee, jawel, later van Silver. I Don't Care is dit.

0: Heerlijke beats. Voor wie misschien nog wel een stapje gaat zetten vanavond. Milkink en Sylvie, I don't care.
1: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
0: Met welke plaat wil jij het gat in de playlist nog opvullen? Straks na 5 uur is er ruimte. Doe gerust nog een verzoekje via de Nostalgie-app. Deze komt er sowieso al aan. The Rembrandts en I'll Be There For You.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het goed.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 minuut voor 5. Nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtjes, steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het extreme weer.
7: Ja, de meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond door het stormweer. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer. Met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden ook geannuleerd. De stad Gent verbiedt dat zelfs. Maar ook in het openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen en Feitela Muziek in Brussel gaan concerten niet door. Als je niet buiten moet zijn, blijf je best vanavond gewoon binnen. Er is een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat zeggen de bemiddelaars Verenigde Staten en Qatar. Het bestand zou deze namiddag zijn ingegaan, maar er is veel onduidelijkheid over. Want kort na het ingaan van het staakt het vuren werd er al explosies gehoord in Libanon. Er wordt melding gemaakt van 12 Israëlische aanvallen. Het toont dus nog maar eens hoe broos dat bestand is. Hezbollah zegt dat het zelf alvast geen raketten heeft afgevuurd. Het is nog onduidelijk hoe de vredesonderhandelingen nu verder verlopen. En voetbalclub Anderlecht speelt volgend seizoen zonder uitfans in het stadion van Union. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Aanleiding zijn de wantoestanden van tijdens de bekerfinale tegen Union. Anderlecht verloor die wedstrijd met 1-3 na verlengingen. Het Koning Boudewijnstadion raakte zwaar beschadigd. In de tribunes waar Anderlecht supporters zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Anderlecht moet nu ook een boete van €8.000 betalen.
1: Nostalgie weer.
7: Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten dus. Vannacht wordt het dan droger. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren met maxima tot 33 graden. Af en toe nog lokale onweersbuien zijn er mogelijk. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
8: Thank you.
1: We are
6: Nostalgie.
1: Nostalgie Amazing Café.
6: Met Toon Smet.
0: De zomer is nu echt wel in het land. Is bakken en braden. En jij bent onderweg richting een zalig zomersweekend. En dat onweer, dat zijn zorgen voor later. Nu de Rembrandts, I'll be there.

0: slingerend door de jungle. Gaan we nog wat extra van zweten met Baltimora en Tarzan Boy.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 4:08 op vrijdag namiddag. We rollen samen nat in het zweet een vers weekend binnen. Stefanie de Nijs uit Langemarkt die stuurt via de app chance dat wij een weekendje naar zee trekken. Daar zal het hopelijk iets draaglijker zijn met die hitte. Groot gelijk, Stefanie. Ik vermoed ook niet dat je niet de enige zal zijn met dat plan. Het zal daar lekker druk zijn aan de kust, maar geniet ervan, Ginder. Wij gaan hier het gat in de playlist opvullen. Heel wat suggesties voor binnengekomen, maar er is er eentje dat er zo hard uitsprong. Ik had gevraagd om zomerse, zonnige tracks. En ik moet toegeven, de song die het is geworden voldoet niet aan die criteria. En misschien wel om een goede reden. Het is het verzoekje van Kathleen Verschuren uit Wustwezel. Die stuurt via de app, waarom niet, All I Want for Christmas van Mariah Carey. Lekker koude meezinger waar je instant happy van wordt. Goeie afkoeling. Ik heb daar niets tegen in te brengen, Kathleen. Dit gaat even deugd doen. Afkoelen met Mariah Carey.

0: Als je hiermee niet bent afgekoeld, dan weet ik het ook niet meer. Hey, moet kunnen, jongens, bij 32 graden. Mariah Carey, aangevraagd door Kathleen. Deze
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Deze All I Want for Christmas dus. En er komen zoveel reacties op binnen. Claudia de Keersmaker uit Gent die stuurt van alle dingen die ik dacht te doen dit weekend, stond dansen op All I Want for Christmas er niet echt bij op mijn lijstje. But I love it. Inge Franke uit Peer die stuurt, oh yes, ik tel mee af tot de winter en tot kerst met een hartje erbij. En Johan Schepers die stuurt nog, ik vind het een fantastische keuze. Velen klagen ook dat ze in de kerstperiode gek worden van al die feel-good kerstmuziek. Ik zette vroeger in Putje Zomer altijd een paar keer een echte goede oude kerst-LP op. Dus kijk bij deze, dat moet gewoon kunnen. En we konden het misschien wel gebruiken om even heerlijk bij af te koelen. Heeft deugd gedaan zelfs, jongens. Het blijft hier ook het Nostalgie Amazing Café. En jawel, dan mag Mariah Carey al eens passeren. Maar bon, terug naar zomerse tracks. Met Harry Styles, even wegdromen, As It Was.

0: microfoon aan zetten, dat gaat lukken. Ik was zo in de wolken daarnet van All I Want For Christmas. Nu Harry Styles er nog eens bovenop. Dat is hier het Nostalgie Amazing Café, jongens. Niks beter dan op een zwoele zomeravond gezellig met familie of vrienden in de tuin een gezelschapsspelletje spelen. Ik vind het altijd een heel plezant sfeertje als de zon zo net onder is. Het is nog altijd heerlijk warm, dan een klein drankje erbij. Altijd supergezellig. Wat dacht je in dat geval van Hitster? Een superplezant partygame is dat, waarbij je songs in de juiste volgorde op een tijdlijn moet plaatsen. Wel, wij geven hier in het Nostalgie Amazing Café elke vrijdag Hitster weg. We gaan er zo meteen weer voor spelen. Als jij dat graag wil winnen, stuur dan nu even Hitster via de Nostalgie-app. En dan speel ik zo meteen misschien wel met jou een klein spelletje om kans te maken op dat Hitster-spel. Dus stuur maar Hitster via de app.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
12: Formidabele goal!
11: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
12: Daar is hem!
11: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
13: Softie, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Softie, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je bij Softie niet vindt, vind het nergens.

0: I'm Coming Out. Misschien jij ook wel vanavond. Om nog een stapje in de wereld te zetten. Want het is vrijdag, dan kan dat zomaar. Diana Ross bij Nostalgie.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Elke vrijdag maak je hier kans op het superplezante hitsterspel. Dat is de party game waarbij je songs in de juiste volgorde op een tijdlijn moet zetten. En vandaag gaat Hanne uit Mol daarvoor spelen. Goedenavond, dag Hanne.
2: Goedenavond, hallo.
0: Dag Hanne. Is het weekend al begonnen voor jou?
2: Sorry, zeg je nou eens, ik verstand het niet.
0: Is het weekend al begonnen voor jou?
2: Het weekend is begonnen.
0: Ah,
2: ja,
0: fantastisch.
2: Ik ga weten.
0: Superleuk. Heb je fijne plannen dit weekend?
2: Tijdens heb ik een vergadering op het Zilvermeer. In verband met Pennezakkerrock.
0: Oh, zo leuk.
2: Ik ga daar vrijwilligerswerk doen.
0: Oh, kei plezant.
2: Volgende week, ja. Ijsjes verkopen ga ik doen. En dan zaterdag gaan wij naar Graspop. In de straat iets drinken.
0: Ah ja, daar. Wacht, in de straat iets drinken, dat moet je even uitleggen. Dus je gaat niet naar het festival zelf, maar gewoon in de buurt iets drinken.
2: Nee, daar staan dus allemaal kraampjes met drankstandjes en eetstandjes en zo. In de straat staan ze van Graspop zelf en daar kan je dan iets drinken. En daar gaan we dan gezellig iets drinken. Hè.
0: Superleuk. Ja, en, dan hoor je in de verte ook waarschijnlijk de scheurende gitaren, zo wat de sfeer op de achtergrond.
2: Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Zeker
0: ja, dat zal
2: weten.
0: Wel. Gaat sowieso supergezellig worden. Maar ik kan jouw weekend misschien nog wat leuker maken, Hanne. Want we gaan spelen voor Hitster. Ik leg nog even uit wat de bedoeling is. Zometeen krijg jij drie fragmenten van nummers te horen. En jij moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle drie juist, dan win je het Hitsterspel. Maar maak je één fout, dan win je helaas niets. Is dat duidelijk?
2: Nee. Oké, dat is heel
0: duidelijk. Alright, we moeten een startpunt hebben en dat doen we met jouw geboortejaar. Wat is dat precies?
2: Dat is 1986.
0: Oké, we vertrekken bij dat jaartal. Dan komt hier jouw eerste song. A Thousand Miles is dit van Vanessa Carlton. Is dat van voor of na 1986?
2: Dat is erna, denk ik.
0: Dat is absoluut erna. Helemaal goed, Hanne, dat is al keigoed. Dat is van 2002, dus we gaan verder met dat jaartal.
2: 2002.
0: Hier komt hij. Purple Rain van Prince. Is dat van voor of na 2002?
2: Dat is ervoor, denk ik. Dat is ervoor.
0: Dat is zeker ervoor. Maar natuurlijk wel, het is zelfs van 1984 een heel eindje ervoor. Dus je hebt nog één song te gaan. Laatste song, als je deze juist hebt, dan is Hitster voor jou. Hier komt-ie. Dit is Get Ready.
2: Met Deep.
0: Is dat van voor of na 1984?
2: Ah, dat is er na dan, Get Ready.
0: Erna, zeg jij, Hanne. Het is helemaal juist, het is van 1996. Ja, supergoed gedaan. Jij wint het Hitsterspel.
2: Oh, tof. Joepie, dankjewel.
0: Alsjeblieft, je hebt het keihard verdiend. Komt jouw richting uit, Hanne.
2: Ja.
0: Veel plezier daarmee en ook dit weekend. Veel plezier daar in de buurt van Graspop.
2: Dank u.
0: Voilà, maak er een fijn weekend van. Tot de volgende, Hanne. Ja. Salukes.
2: Dank je wel. Dank u.
3: Muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de music party game.

0: Get Ready and Deep. Het leverde Hanne uit Mol zo net het hitsterspel op. Als je ernaast hebt gegrepen, volgende week geven we ook nog een exemplaar weg. Elke vrijdag hier in het Nostalgie Amazing Café. 6:06 ondertussen op deze bloedhete vrijdag. Zometeen ga ik eens horen bij onze weerman Erwin hoe het nu precies zit met dat onweer. Want dat zou straks over het land gaan trekken. Misschien is het hier en daar al zelfs bezig. Ja, moeten we ons daar zorgen over maken? Hoe stevig zal het worden? Kunnen we vanavond nog een beetje genieten van mooi weer? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Gaan we zometeen even vragen aan onze weerman. Eerst komt er nog aan Frank Stallone en daarna ook Leanne Rimes. Die zegt dat je niet kan vechten tegen het maanlicht. Misschien te proberen waard, na het onweer, als het wat is gaan liggen. Dat zal buiten goed zijn afgekoeld. Ik toch eens proberen, een paar karate moves tegen de maan of zo. Waarom ook niet? Can't Find the Moonlight komt er straks aan.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
7: Feeling,
8: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
10: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
11: ja,
10: toch?
11: Absoluut, ja, absoluut.
9: Krijg een helder gehoor op de economie.
12: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
9: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
13: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
9: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard.

0: Tenzij je in een ondergrondse bunker leeft met een stevige airco, had je het waarschijnlijk al wel gemerkt. Het is nogal puffen en zweten vandaag en ook dit weekend. En volgende week zal dat nog wel even zo blijven. Maar om ons echt een volledige weerupdate te geven, is er natuurlijk onze weerman Erwin Franks. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, goedenavond, dag Toon.
0: Dag Erwin. Zeg,

0: Cool, 24 graden. Ik zou zeggen, al wie te warm heeft, misschien naar het strand van de Oostende. Maar dan in het binnenland, ja, Aals 32,7 graden. Tienen 34 graden. En Hasselt spant de kroon met de 34,8 graden.
1: My god, dat is echt heel erg warm. Maar, het gaat niet blijven duren vanavond. Of toch wel, de temperatuur weet ik niet. Maar er is onweer opkomst, storm. Ik lees overal, er worden evenementen afgelast, parken afgesloten. Kan jij ons meer vertellen? Wordt het echt zo heftig?
0: Lokaal zeker wel. Hè. Voorlopig is het nog op de meeste plaatsen droog. Nu al enkele onweershaarden in de Ardennen en boven Frankrijk. Daar komt dus verandering in, ook bij ons in Vlaanderen. In de loop van de avond en nacht hevige onweersbuien. Ja, die zijn nu al tot ontwikkeling gekomen in Frankrijk en die drijven stilletjes aan Vlaanderen binnen. Maar Toon, vraag me niet waar de meest hevige onweers zullen losbreken. Want dat kan ik helaas nu nog niet voorspellen. Maar waar het tot onweer komt, ja, zal het er stevig aan toe gaan. Zeker met deze temperaturen, zware windstoten, 100 km per uur en meer, veel regen op korte tijd en ook hagel is mogelijk. Zo van die dikke hagelbollen zoals we een tijdje geleden ook hebben gehad. Maar dat zit er dus ook weer in. Dus als je vanavond nog wat doet in open lucht of als je de weg op moet, wees toch een beetje voorzichtig. En dan morgen, dan zijn die onweerskansen een stuk kleiner. Dan genieten we opnieuw van veel zon, warme zaterdag bij 30 graden. En het vervolgtoon is gewoon nog een pak straffer. Echte hittegolf allures. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag. My veel God. Zon en opnieuw warmer tot lokaal 35 graden en meer.
1: Ja, wat dat wordt nog serieus. Puffen en zweten, dat heb ik vooral onthouden. Maar kijk, we zijn toch ook wel vooral blij dat de zomer in het land is. Dankjewel voor de update, Erwin. Hou het daar cool en tot volgende week.
0: Jo, tot dan.
2: Salut, bye bye.

Recht het weekend in met London Beats. En ook met collega Tony Talboom zometeen in de top 3000 Heroes. Die heeft weer prachtige muzikale verhalen verzameld over de grootste muzikale helden. Hij sleurt je verder door de hitte, misschien ook wel door het onweer straks. Hou het veilig. Eerst nog een heerlijke discoschijf uit de late 70's van Icon, Chaka Khan. I'm Every Woman.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ah, ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Goeie avond, het is 6:02. Ik ben Fraukje Kaljon. De politie controleert extra op rijden onder invloed. Want vanavond start het weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. Dan controleert de politie op verschillende plaatsen extra. De politie wil zo bestuurders waarschuwen op de gevaren van rijden onder invloed. Want het is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Toch worden steeds minder bestuurders betrapt. Tijdens de vorige controleactie ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Steden en gemeenten nemen extra maatregelen tegen het stormweer. De meeste provinciale domeinen en parken sluiten vanavond. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor zwaar onweer met stevige rukwinden tot 90 km per uur en mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter. Heel wat evenementen en concerten openlucht worden geannuleerd. Dat is bijvoorbeeld zo in het Rivierenhof in Antwerpen en in het Jubelpark in Brussel. Het staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah wankelt nu al. Het ging nog maar enkele uren geleden in. Maar Israël zou kort daarna opnieuw luchtaanvallen hebben uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Het staakt het vuren is tussen Israël en Hezbollah essentieel voor het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar het is dus onduidelijk hoe de verdere vredesonderhandelingen zullen verlopen. En in de Ronde van België heeft de Spanjaard Aaron Burro de koninginnenrit in Turbuy gewonnen. Hij was de snelste in een bloedhete finale op de muur van Turbuy. De Brit Esky werd tweede en nog een Spanjaard Kennel derde. Door de zege neemt Aaron Burro meteen ook de leiderstrui over van onze landgenoot Tim Erlier.
12: Nostalgie weer.
11: Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten dus. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. En af en toe nog lokale onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
13: Thank you.
12: We are
14: Nostalgie.
12: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
14: Tony Talbot.
15: Een van de grootste dance anthems uit de 80's werd gewoon in een trappenhal van een appartement gemaakt. Dat is het verhaal van Pump Up the Jam. En we starten ook goed met Jennifer Page en In Excess.

0: Now, you wanna make it.
1: Belgisch, maar over de hele wereld bekend, net zoals onze Rode Duivels. Daar begin ik mee.
2: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
1: Eind 80's. Producer Jo Bogaert zit in zijn bescheiden studio. Hij heeft een vette beat te pakken, maar hij zoekt nog een stem. En via via ontmoet hij de 16-jarige Ja Kit K. Omdat de studio piepklein is, moet ze haar tekst inzingen in de traphal voor de beste galm. In amper 20 minuten staat Pump Pump the Jam erop. Maar dan komt de marketing om de hoek kijken. De platenfirma vindt dat Ja Kit K, een tomboy die nog naar school gaat, niet commercieel genoeg oogt voor de videoclip. Dus huren ze een fotomodel in, de Congolese Feli. Feli siert de hoes en playbackt in de iconische videoclip. De wereld denkt dat Feli de nieuwe superster is, terwijl de echte zangeres gewoon thuis op haar kamertje zit. De verwarring was dan ook compleet toen de band op tournee ging naar Amerika en fans zich afvroegen waarom de vrouw op het podium er plots helemaal anders uitzag. Uiteindelijk werd de hoes aangepast en kreeg Ja Kit K de eer die ze verdiende. Het nummer werd een gigantisch succes. In de 90's kon dus een model wereldberoemd worden zonder ook maar één noot te zingen. Maar het meisje in de traphal heeft wel deze Belgische hit op de kaart gezet.

0: Top 3000 Heroes met Jerry Rafferty en UB40. En het angstaanjagende verhaal over James Hetfield van Metallica, die de dood in de ogen keek, maar 3 weken later alweer op het podium stond alsof er niets aan de hand was.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: beetje girl power komt nooit te vroeg. Daarom straks de Spice Girls, maar eerst nog Metallica.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Het is 1992. Montreal. De band staat op het toppunt van hun roem. Tijdens het nummer Fade to Black loopt frontman James Hetfield per ongeluk op de verkeerde plek op het podium. Precies boven een pyrotechnische installatie. Op het moment dat de beat valt, spuit een steekvlam van bijna 4 meter hoog recht in zijn gezicht. Het publiek ziet James letterlijk verdwijnen in een vuurzee. Hij loopt zware brandwonden op aan zijn armen, gezicht en haar. De show die moest onmiddellijk gestopt worden. De meeste mensen zouden maanden moeten revalideren, maar James is blijkbaar van staal. Amper 17 dagen later stond hij alweer op het podium. Hij kon zijn gitaar nog niet vasthouden door het verband rond zijn handen, maar hij zong alsof er niets gebeurd was. James, de stem die letterlijk door het vuur is gegaan.

0: altijd de grootste hits bij Nostalgie met zometeen Rick Astley. En straks het meest beruchte snuifverhaal uit de rock'n'roll geschiedenis.
1: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: en Club Nostalgie 90's. Zometeen vanaf 7 uur.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Keith Richards, de man die volgens de wetenschap al 3 keer dood had moeten zijn, geeft een interview aan het blad NME. Hij krijgt de vraag: wat is het vreemdste dat je ooit hebt gesnuift? Zonder blikken of blozen antwoordt Keith: mijn vader, de journalist, dacht aan een grap, maar Keith was bloedserieus. Na de dood van zijn vader Bert was de as uit de urne op tafel gevallen. Keith zag het daar liggen en vond het zonde om dat zomaar op te zuigen met een stofzuiger. Dus wat deed hij? Hij mengde een klein beetje van zijn vaders as met een snuifje inspiratie en werkte het naar binnen. Volgens zijn eigen biografie Life zei hij later: mijn vader had het niet erg gevonden, hij kon het wel hebben. Het werd een wereldwijd schandaal, maar voor Keith was het zijn eigen, nogal ongewone manier van rouwen. Hij wilde zijn vader letterlijk altijd bij zich hebben. The Stones met de spirit van de rock and roll en een klein beetje van de

0: straks bij Nostalgie.
1: Een liedje gemaakt in de Zweedse studio waar later ook de Backstreet Boys en Britney Spears zouden passeren voor opname. Dr. Elbe met Sing Hallelujah. Hoor je zometeen na het nieuws.
2: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
8: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
7: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
8: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:55. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Er is nieuw onderzoek naar de spierziekte ALS.
14: Ja, ons land en Nederland gaan de komende 5 jaar intensief samenwerken om nieuwe behandelingen te ontwikkelen tegen de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS. De Romo Foundation maakt 7 miljoen euro vrij. De bedoeling is dat onderzoekers het ziekteverloop concreet in kaart brengen om te checken of bepaalde behandelingen wel werken. ALS is een ongeneeslijke zenuwspierziekte die geleidelijk alle zenuwcellen vernietigt, waardoor je moeilijker kan lopen, praten en ademen. Zo'n 1000 Belgen hebben de ziekte en jaarlijks sterven er nog meer dan 200 mensen aan. De politie controleert extra op rijden onder invloed. Vanavond start het weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. De politie wil zo bestuurders waarschuwen op de gevaren van rijden onder invloed, want het is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Toch worden steeds minder bestuurders betrapt. Tijdens de vorige controleactie ging het aantal betrapte buschauffeurs voor het eerst onder de 2%. De wetenschapper François Englert is overleden. Hij is de enige Belg ooit die een Nobelprijs fysica heeft gewonnen. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Dat is de belangrijkste bouwsteen van ons heelal. Zonder dat element zou de wereld niet kunnen draaien. Als eerbetoon werd de onderste bol van het atomium naar hem vernoemd. Englert was 93. En in de ronde van Zwitserland heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 3e rit gewonnen. Hij was net iets sneller dan onze landgenoot Xander. Hij werd knap 2e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Maar hij is wel zijn bergtrui kwijt aan onze landgenoot Louise Vervaken.
13: Nostalgie weer.
14: Vanavond trekken er mogelijk intense onweersbuien over ons land. Vooral in het westen en in het centrum kan dat hevig zijn. Met felle regen, hagel en zware windstoten. Het koelt ook niet echt af met minima tot 21 graden. Ook morgen en zondag blijft de hittegolf duren bij 33 graden. Af en toe nog lokale onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
15: Thank you.
13: We are
10: Nostalgie.
13: Club Nostalgie 90s.
10: Ewout van der Poorten.

0: Queen samen met Freddie Mercury, You Don't Fool Me. Een liedje dat een hit werd 4 jaar na het overlijden van Freddie Mercury.
1: Club Nostalgie 90's.
0: Vandaag zou zo'n plaat makkelijk gemaakt worden met AI. Toen in 1995 werd er manueel geknutseld met oude stukjes audio van Freddie. En een ongelooflijk resultaat. Dat was alsof Freddie er echt bij was. You Don't Fool Me van Queen dus. Fijne vrijdagavond en welkom in de club waar je jouw jaren 90 herbeleeft. Club Nostalgie 90's. Vandaag op 19 juni wordt in 1990 een historisch akkoord ondertekend dat Europa heeft veranderd. In het Luxemburgse Schengen wordt het gelijknamige akkoord ondertekend waardoor mensen, jij en ik, zich vrij kunnen verplaatsen binnen de Europese grenzen. Op reis gaan werd een stuk makkelijker in Europa, want je moest niet meer aanschuiven aan de grens, aan dat gekende douanepostje. Het Schengenakkoord werd effectief in 1995. Op 19 juli 1990 staat Vaya con Dios op nummer 1 in de hitparade met het lied dat hun grootste hit zal worden. Dit is What's a Woman in Club Nostalgie 90's. What's a woman?

0: Alain Théo met No Olvideras. Qua uiterlijk kon je die Franse 90s idool of dit Franse 90s idool makkelijk vergelijken met Ricky Martin of Jody Bernal. Een gebruinde huid, glimmende haren, brillantine op de haren ook. Veel spieren en een heel vriendelijke glimlach natuurlijk. Een Colgate smile. En hij bracht het liedje in Frankrijk zijn thuisland eigenlijk in het Frans uit. Als je in Frankrijk op vakantie bent geweest, dan heb je het misschien ooit al gehoord als En mijne moi. In de andere Europese landen werd het uitgebracht als No Olvideras. Prettig weekend, tot 9 uur hoor je alleen maar muziek uit de jaren 90. Met zometeen MC Hammer. En je ontdekt ook welk meisje van 20 in 1998 helemaal alleen vanuit Zweden de wereld veroverde. Zometeen.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie. We gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Ah ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
8: 4.000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Iran, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
10: Formidabele goal!
9: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
10: Daar is hem!
9: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
11: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Hou je van verhalen over muziek?
15: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
14: Of luister je gewoon liever naar pop?
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: Touch this.

0: Emilia met Big Big World. Het liedje was in haar thuisland Zweden zo populair dat het gemiddeld elke 13 minuten op de radio te horen was. Misschien net iets te veel van het goede. Ik van mijn kant ben wel heel benieuwd naar welk liedje jij nog eens wil horen.
1: Het 90s dilemma.
0: Want je hebt inspraak in de playlist van Club Nostalgie 90s. In het 90s dilemma kan je kiezen tussen twee hits uit de jaren 90. Optie A, dat is de plaat die het vorige week net niet haalde in het dilemma Tupac. Tupac Shakur voor de vrienden met Changes. Things will never be the same. Geef even mee, de man was deze week jarig. Hij zou 56 zijn geworden. Misschien beïnvloedt dat je keuze. Optie A, dus Tupac met Changes. En optie B, dat is een Belgische dance classic, maar wel met een fout randje. Optie B, Good Shape. Met Take My Love. Laat me weten welke van beide 90s songs je nog eens wilt terughoren. A, stuur je voor Tupac. En B, voor Good Shape. En vertel er vooral ook de reden van je keuze bij. In Club Nostalgie 90s hoor je zometeen Fats & Small met Feel Good. Maar nu eerst Simply Red. Dit is Stars. Prettig weekend.

0: Feel good.
1: Het 90s dilemma.
0: Zoveel leuke herinneringen in de nostalgie-app. Dat 90s dilemma brengt duidelijk wat los. Even kijken. Bij Cindy uit Veurne brengt het vooral herinneringen terug van schoolfuiven en zorgeloze tijden. Welke plaat? Wel, zij kiest voor Good Shape met Take My Love. Silke uit Drongen die kiest voor Changes van Tupac. Elke keer ik het nummer hoor, krijg ik kippenvel. Een echte classic uit de 90s. Tom uit Eeklo die kiest dan heel resoluut voor B, voor Good Shape. Want hij is verwant met een van de zangers van Good Shape. Met Koen namelijk, dat is zijn achterneef. Koen zingt blijkbaar niet meer, want Tom schrijft, hij is intussen traiteur geworden. Gespecialiseerd in paella met een lekker koepje champagne erbij. Alle stemmen zijn geteld. Het was een nek aan nek race. De winnaar die haalt het nipt met 52,3% van de stemmen. En de winnaar hoor je zo meteen.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
1: Club Nostalgie 90s.
7: Ewout van der Poorten.

Club Nostalgie 90s met Ace of Base en All That She Wants. My name is Robbie Williams, your ass is mine. En volgende week komt hij, Robbie Williams, optreden in onze achtertuin op het Live is Live festival op Linkeroever hier in Antwerpen. Stel je nu voor dat je er frontstage bij kan zijn. Je staat zo dicht bij het podium dat je het zweet van Robbie kan ruiken. Dat je zijn grootste hit samen met hem kan lip-synken. Het lijkt onbereikbaar, maar dat is het niet. Want op de Nostalgie Instagram-pagina kan je een frontstage duo-ticket winnen voor het volledige concert van Robbie Williams. Maar niet alleen Robbie Williams. Je mag de volledige dag het Live is Live festival bijwonen, frontstage. Dat is dus ook Suzanne en Freek, Sugar Babes, Kleimans en Van Geel, Bart Peters, Ozark Henry en Davina Michel. Hoe kan je winnen? Je gaat naar de Nostalgie Instagram-pagina en dan moet je je wel van je creatiefste kant laten zien. Want we hebben daar een soort van actie gelanceerd. Je mag onze slogan aanvullen. De slogan die begint: So Robbie, let me, puntje, puntje, puntje. En dan vul jij in. Er zijn al heel veel mensen die dat gedaan hebben. Bijvoorbeeld Elsje, die stuurt: So Robbie, let me feel nostalgic. Dat is een knipoogje naar nostalgie, goed gedaan. Ilse, die schrijft: So Robbie, let me buy you a beer. Dat zal volgens mij een 0-0 zijn. Kathleen, die schrijft: So Robbie, let me be your Belgian angel tonight. Jouw suggestie, jouw slogan laat je achter op de Nostalgie Instagram pagina. En naast het duo-ticket komt jouw slogan misschien ook wel op ons groot spandoek dat we ontvouwen tijdens de show van Robbie. Geef je nu al wat inspiratie met Robbie himself. Dit is Let Me Entertain You.

0: straks bij Nostalgie.
1: 500 miljoen mensen zagen tezamen de eerste vertoning van de videoclip van Black or White, want hij ging in tientallen landen tegelijk op hetzelfde tijdstip in première. Binnen exact 5 minuten hoor je Michael hier in Club Nostalgie 90s.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Je bent rustig op vakantie, tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh nee. En u?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedenavond. Rock Werchteren moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heiles van het departement Omgeving.
13: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd. En dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
12: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
1: Misschien geen Club C, maar wel Club Nostalgie 90s.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
14: Thank you.
0: We are
15: Nostalgie.
0: Club Nostalgie 90s.
15: Ewout van der Poorten.

0: Een van de boybands die de jaren 90 kleurde. Five met Keep On Moving.
1: Club Nostalgie 90's.
0: En de jaren 90 blijven vandaag zeer actueel. Dat merkt ook 90's dance zangeres Anita van Two Unlimited op.
2: Ja, nostalgie, heel erg. Mensen inderdaad hebben mooie herinneringen. En mensen blijven 90's leuk vinden. En er zijn ontzettend veel 90's festivals.
0: En Anita is samen met Ray als Two Unlimited headliner op zo'n festival waar de 90's herleven. Namelijk het Festiloco Festival in my hometown in Nienhoven. Dat is binnen 2 weken op zaterdag 4 juli. De belofte van dat festival is heel duidelijk. If you wanna go loco, go Festiloco. Met een ferme line-up, waaronder Two Unlimited dus, maar ook Willy Sommers, Pat B, Mark with a K, Ruben van Gucht, DJ Ghost en nog vele anderen verspreid over 5 podia. Als jij een van de 8000 feestvierders wil zijn, dan moet je zeker de website eens checken. Dat is festiloco.be. En dit is al de ideale warming-up daar naartoe. Two Unlimited met Jump for Joy.

0: Elton John met Sacrifice. Het liedje werd een paar jaar geleden terug actueel, van de 90s gecatapulteerd naar vandaag. Want het was een van de bouwstenen van de plaat Cold Heart dat Elton John zong met Dua Lipa.
1: De 90s Rebus.
0: En als je goed bent met muziekbouwstenen, dan kan je nu een duo-ticket winnen voor Kinepolis met de 90s Rebus. De 90s Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel. De letters voor het woord dat je zoekt, haal je uit de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Je mag vandaag op zoek gaan naar baanbrekende 90s technologie. Vandaag een speciaalke. Het zijn 7 letters en 2 cijfers. Als je goed nadenkt. 7 letters, 2 cijfers, baanbrekende 90s technologie. Luister goed naar de muziekfragmenten en de letters die worden aangeduid.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, derde en vijfde letter uit de naam van deze zangeres.
3: If tomorrow is judgment day,
4: say mommy.
3: And I'm standing on the front line.
2: Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar draai de volgorde om. Vervolgens neem je de eerste letter uit de voor- en achternaam van deze.

0: Om af te ronden, neem je het cijfer uit de naam van deze groep en tel er 30 bij op. De 90's Rebus.
1: Weet je de oplossing? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app. Uit de juiste antwoorden kiest AI, de onschuldige hand van AI, straks een winnaar van het duo-ticket voor Kinepolis. Ging het te snel, wat ik me kan inbeelden de eerste keer? Geen probleem, ik laat je de Rebus binnen exact één liedje nog eens horen. Na Big Mountain en Baby I Love Your Way.

0: Big Mountain met Baby I Love Your Way. Het was de soundtrack van de 90s romcom Reality Bites. Als je in de jaren 90 tiener was en op vrijersvoeten was, bestaat de kans dat je Winona Ryder en Ethan Hawke hebt gezien in die film. Eigenlijk een ideaal momentje om vandaag op zaterdagavond, morgen dan, hè, maar ik bedoel vandaag in 2026, gezellig met je partner in de zetel die film nog eens te herbeleven. Bij een glaasje Sancerre bijvoorbeeld, dat is dan in mijn geval. De film staat op Amazon Prime.
1: De 90s Rebus.
0: Met de Rebus kan je ook een uitje naar de film winnen. Naar de bioscoop. Een duo-ticket voor Kinepolis als je de 90s Rebus oplost. Een woordpuzzel waar je vandaag op zoek mag naar baanbrekende 90s technologie. 7 letters, 2 cijfers. Laat dat even bezinken. 7 letters, 2 cijfers. Heel veel juiste antwoorden. Wireless is het niet, daar ontbreekt een cijfer in. Werelds is het ook niet. Eiffel 65 is het ook niet. Denk even na, maar luister vooral naar de clues die in de nummers zitten verscholen. Luister goed welke letters worden aangeduid. En daarmee vorm je het woord 7 letters, 2 cijfers. Baanbrekende 90s technologie.
2: De nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, derde en vijfde letter uit de naam van deze zangeres.
3: If tomorrow is judgment day,
4: sing mommy.
3: And I'm standing on the front line.
2: Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar draai de volgorde om. Vervolgens neem je de eerste letter uit de voor- en achternaam van deze.

0: Om af te ronden, neem je het cijfer uit de naam van deze groep en tel er 30 bij op.
1: De 90s Rebus.
2: 7 letters, 2 cijfers, baanbrekende 90s technologie. Stuur je antwoord door via de app. Binnen dit en 2 nummers laat ik de Rebus nog een keer aan je horen. Dus geen stress, je hebt tijd om rustig na te denken. 2 nummers, Share with Love and Understanding en deze Adventures of Stevie V. Dirty Cash.

0: Cher zorgde zoals altijd voor de looks, de performance van het liedje Love and Understanding. De woorden kwamen wel van iemand anders, van Diane Warren, een dame met een ferme voetafdruk op de jaren 90, want ze schreef ook deze 90s hits. Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. En ook het liedje van Toni Braxton, Unbreak My Heart, is van Diane.
1: De 90s Rebus.
0: En als jij ook iets afweet van muziek, dan is dat een absolute plus bij het oplossen van de 90s Rebus. Een eenvoudige woordpuzzel waarmee je een duo-ticket voor Kinepolis kan winnen. Vandaag ga je op zoek naar een stukje baanbrekende 90s technologie. 7 letters, 2 cijfers. Die letters en die cijfers die haal je uit de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Het is de laatste keer dat ik de Rebus aan je laat horen. Dus let zeer goed op. Luister naar de aanwijzingen die in de Rebus zitten.
2: De Nostalgie 90's Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, derde en vijfde letter uit de naam van deze zangeres. If tomorrow is judgment day,
3: sing mommy.
2: And I'm standing on the front line. Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar draai de volgorde om. Vervolgens neem je de eerste letter uit de voor- en achternaam van

0: Om af te ronden, neem je het cijfer uit de naam van deze groep en tel er 30 bij op.
1: De 90s Rebus.
2: 90s technologie, 7 letters, 2 cijfers. Stuur je oplossing heel snel door, want binnen 2 liedjes bel ik de winnaar. Dat is na Cici Peniston Finally en wat verfrissing van Vanilla Ice.

0: CC Peniston met Finally. Eindelijk komen we tot de oplossing van de 90s rebus.
1: De 90s rebus.
0: En daar helpt Jan bij. Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is de baanbrekende 90s technologie die verstopt zat in de 90s rebus?
2: Windows 95.
0: Heel juist. Welke herinneringen heb je aan Windows 95, Jan?
2: Vooral mijnenveger en paintbrush.
0: Dat zijn geen professionele programma's die erop staan. Dat was tijdverdrijf.
2: Nee. Ja, dat klopt. Ja. Ik was nog jong toen, hè?
0: Ja, je bent 43, dus je hebt de computer gebruikt voor school, veronderstel ik.
2: Ja, dat klopt wel.
0: Voor de hogere studies, maar toch mijnenveger gespeeld.
2: Ja, maar dus dat klopt.
0: Maar
2: dat
0: is niet erg, hoor. Ik heb dat ook nog gespeeld. Zeker.
2: Mijn boog kan niet altijd gespannen staan.
0: Ja, die uitdrukking gebruiken we hier ook wel eens op de vloer. Je bent 43 uit Edegem en je bent bankier bij Belfius. Vertel me eens, waarom moet ik met mijn centen naar Belfius komen?
2: Met dat heb ik een bankier. Dat is zeker, maar ja, dat is zeker. Ja, natuurlijk.
0: Dat zeggen ze allemaal. Je bent aan het bewegen.
2: Ik kan hier bijna vliegen. Heel oud.
0: Is er storm gevallen?
2: Ja.
0: En je bent aan het barbecuen. Die staat buiten in de regen
2: nu.
0: Ik ben
2: aan het barbecuen, maar dat komt niet goed, denk ik.
0: je ging een romantische date night toe, maar het valt in het water.
2: Ja, letterlijk en figuurlijk, denk ik.
0: Ik laat je stoeien met de barbecue, haal hem binnen. Veel plezier in de bioscoop. Daar kan je de date night die nu in het water valt helemaal goed maken.
2: Super. Hartelijk dank je. Fijne avond nog even.
0: Hetzelfde voor jou. En veel plezier daar nog in de regen en met je barbecue.
2: Ja, dat lukt wel. All right.

Een vergeten 90s pareltje van Paula Abdul, Rush Rush uit de 92. Paula begon haar carrière in de 80s. Ze was choreografe voor Janet Jackson, de videoclips van Janet Jackson. Daar maakte ze de choreografie van. En het was La Jackson die Paula hielp bij het lanceren van haar zangcarrière eind jaren 80. En dat brengt me naadloos bij wat je zometeen na het nieuws van 9 uur mag verwachten. Namelijk 2 uur lang de grootste hits uit de jaren 80 in Club Nostalgie 80s. In de playlist zometeen na 9 uur, onder andere Billy Ocean. Op zijn paard. Langs het strand. Was een videoclip. Zijn beste plaat, Billy Ocean, Loverboy. Zo meteen in Club Nostalgie 80s. Maar ook Bruce Springsteen komt langs. The Boss met Dancing in the Dark. En als eerste in Club Nostalgie 80s, meteen na het nieuws van 9 uur, de Pet Shop Boys met West End Girls. Deze en vele andere pareltjes uit de 80s in Club Nostalgie 80s, zometeen dus na het nieuws. Het nieuws van 9 uur. En nog één keer dompel ik je onder. In de 90s, in de armen van Tom Jones. Dit is samen met de Moose T, Sex Bomb.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er trekt op dit moment een zwaar onweer over ons land. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Bepaalde regio's zitten zonder elektriciteit. Het wordt een kort maar krachtig onweer, zegt weerman David de Henouw.
2: Er zit nu een onweer met supercel karakter, dus met hagel, met forse windstoten, met veel neerslag op korte tijd. Net voor de Belgische grens heeft eigenlijk al een beetje de regio Komen bereikt en gaat dus richting Kortrijk en dan ook het Gentse en ook mogelijk nog het westen van Antwerpen.
1: In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. En door die hitte gaan we de komende dagen een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag. Dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater. En bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK High Rocks in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan. Roeier Ward Lemmelijn had een off-day, hij werd 38ste. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
0: We are
3: Nostalgie.
0: Club Nostalgie 80s.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henau.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje. Dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
3: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat hem nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien, ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam, gaat dat op een andere manier wel lukken.
1: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.
0: We are Nostalgie. Club Nostalgie 80s.

0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit